0: is de nacht van Baarle. De hele nacht de allerlekkerste muziek. Op Radio Bahena.
1: Ik werd vanmorgen wakker. Geen gezanik, geen gezeur. Een krantje, sigaretje.

0: 106.7 Bahena met nu het nieuws.
1: Het is 3 uur.
2: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
3: Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had er een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brandweer dichtbij klaarstaat. 2 mannen zijn vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein in oktober. De OM had 4 jaar geëist omdat het meisje afhankelijk zou zijn geweest van hen en onder invloed was van alcohol. De rechtbank vindt de verklaring van het meisje betrouwbaar, maar om de mannen schuldig te verklaren moet in deze zaak worden bewezen dat het slachtoffer zich in een bijzondere, kwetsbare positie bevond. Mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten moeten in de toekomst worden beboet. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht of privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. Steeds minder mensen sluiten een televisieabonnement af. Streamingdiensten daarentegen worden populairder. Voor het eerst haalden streamingdiensten een hogere omzet dan tv-aanbieders. In de eerste maanden van dit jaar 10% meer ten opzichte van het vorig jaar, blijkt uit onderzoek van Telecom Paper. De omzet kwam uit op ruim 301 miljoen euro. Bij streamingdiensten blijft Netflix koploper in Nederland. Tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. Tot zover het nieuws.
4: Op woensdag 1 juli is hij weer te beluisteren. De zomerlijst van 2026. Van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds hoort u de 150 grootste zomerhits van Radio Bahena. Laat de zomer maar komen en laat u muzikaal verrassen op woensdag 1 juli met de grootste zomerhits van Bahena. In de zomerlijst tussen 8 en 6 uur.
5: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.
6: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a hold.

0: jaren defibrillator of nee, want god non een ju.
1: Wij zijn niet de beste, maar wel de gezelligste. Radio Bahena, 106.7 FM.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had er een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brand weer dichtbij klaarstaat. Twee mannen zijn vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein in oktober. Het OM had 4 jaar geëist omdat het meisje afhankelijk zou zijn geweest van hen en onder invloed was van alcohol. De rechtbank vindt de verklaring van het meisje betrouwbaar, maar om de mannen schuldig te verklaren moet in deze zaak worden bewezen dat het slachtoffer zich in een bijzondere kwetsbare positie bevond. Mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten moeten in de toekomst worden beboet. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht of privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. Steeds minder mensen sluiten een televisieabonnement af. Streamingdiensten daarentegen worden populairder. Voor het eerst haalden streamingdiensten een hogere omzet dan tv-aanbieders. In de eerste maanden van dit jaar 10% meer ten opzichte van het vorig jaar, blijkt uit onderzoek van Telecom Paper. De omzet kwam uit op ruim 301 miljoen euro. Bij streamingdiensten blijft Netflix koploper in Nederland. Tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. Tot zover het nieuws.
2: Op woensdag 1 juli is hij weer te beluisteren. De zomerlijst van 2026. Van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds hoort u de 150 grootste zomerhits van Radio Bahena. Laat de zomer maar komen en laat u muzikaal verrassen. Op woensdag 1 juli met de grootste zomerhits van Bahena. In de zomerlijst tussen 8 en 6 uur. Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
3: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

Moet jij 's nachts werken? Of kun je gewoon niet slapen? Luister ook dan naar de beste muziek op Radio Bahena.

0: 106.7 Wahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 5 uur.
2: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
3: Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had al een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brand weer dichtbij klaarstaat. Twee mannen zijn vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein in oktober. Het OM had 4 jaar geëist omdat het meisje afhankelijk zou zijn geweest van hen en onder invloed was van alcohol. De rechtbank vindt de verklaring van het meisje betrouwbaar, maar om de mannen schuldig te verklaren moet in deze zaak worden bewezen dat het slachtoffer zich in een bijzondere, kwetsbare positie bevond. Mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten moeten in de toekomst worden beboet. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht of privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. Steeds minder mensen sluiten een televisieabonnement af. Streamingdiensten daarentegen worden populairder. Voor het eerst haalden streamingdiensten een hogere omzet dan tv-aanbieders. In de eerste maanden van dit jaar 10% meer ten opzichte van het vorig jaar, blijkt uit onderzoek van Telecom Paper. De omzet kwam uit op ruim 301 miljoen euro. Bij streamingdiensten blijft Netflix koploper in Nederland. Tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. Tot zover het nieuws.
4: Op woensdag 1 juli is hij weer te beluisteren. De zomerlijst van 2026. Van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds hoort u de 150 grootste zomerhits van Radio Wahena. Laat de zomer maar komen en laat u muzikaal verrassen op woensdag 1 juli met de grootste zomerhits van Wahena. In de zomerlijst tussen 8 en 6 uur.
5: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Wahena.

0: 106.7 Bahena met nu het nieuws.
1: Het is 6 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Telers in de buurt van basisscholen of Europees beschermde natuurgebieden houden zich niet altijd aan de regels voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De instantie start het onderzoek naar een stijging van het aantal meldingen van bezorgde burgers. In totaal zijn er 103 percelen gecontroleerd, waarbij op 32 plekken één of meerdere overtredingen werden vastgesteld. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Op Instagram schrijft hij dat hij eergisternacht heeft besloten om zijn periode als bondscoach af te sluiten. Oranje vlogen in de eerste knock-outronde van het WK al uit. Na de strafschoppen was Marokko te sterk in Mexico. En dat is een flinke domper, want de doelstelling was om minstens de halve finale te halen. In het ziekenhuis in Veldhoven is een zeldzame eeneiige vierling geboren. Omdat de operatiekamer standaard is ingericht voor maximaal 3 baby's, werd de ruimte speciaal voor deze bevalling omgebouwd. Vierlingen zijn sowieso altijd extreem zeldzaam. De kans op een vierling is wereldwijd ongeveer 1 op 500.000. En een eeneiige variant is nog unieker. En nog geen uur na de beslissende penalty in de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko is de oranjeversiering in de Jan Mentstraat in Zevenaar vernield. Een man en een jongen gingen de vlaggetjes met een heggenschaar te lijf. Buurtbewoners die pikken het niet en zijn van plan om aangifte te doen. Het weer tenslotte. In het westen is er veel zon. Landinwaarts verschijnen meer stapelwolken en vallen wat buien, waarbij in het noordoosten de kans op onweer het grootst is. Op de stranden wordt het ongeveer 22 graden. In het midden van het land loopt de temperatuur op tot maximaal 24 graden. In het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. En tot zover het nieuws.
3: Op woensdag 1 juli is hij weer te beluisteren. De zomerlijst van 2026. Van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds hoort u de 150 grootste zomerhits van Radio Bahena. Laat de zomer maar komen en laat u muzikaal verrassen op woensdag 1 juli met de grootste zomerhits van Bahena. In de zomerlijst tussen 8 en 6 uur.
4: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: In het westen is er veel zon. Landinwaarts verschijnen meer stapelwolken en vallen wat buien. Waarbij in het noordoosten de kans op onweer het grootst is. Op de stranden wordt het ongeveer 22 graden. In het midden van het land loopt de temperatuur op tot maximaal 24 graden. In het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden.
1: Een weerbericht.
0: De lekkerste gouden ouwe.
4: Steeds verrassend.
5: Steeds verrassend. Nooit vervelend.
0: Hier. Op Radio Baena.

0: Je hoort ze in het Engels, in het Duits, Frans en...
1: De mooiste Hollandse hit.
0: Dit is Radio Bahena.

0: 6.7 Bahena met nu het nieuws. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In de Tweede Kamer wordt vandaag gedebatteerd over de stikstofplannen van het minderheidskabinet die vorige week zijn gepresenteerd. Hoewel een meerderheid voor lijkt te zijn, klinkt er vanuit onder meer JA21, SGP en ChristenUnie flinke kritiek. Deze partijen vinden dat boeren in de zones rondom natuurgebieden te hard worden geraakt. De BBB verwacht dat er vandaag veel boeren bij het debat aanwezig zullen zijn. Het is nog de vraag of zij met de trekker naar Den Haag komen. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Hij trekt zijn conclusies na de pijnlijke uitschakeling tegen Marokko op het WK voetbal. Het was Koemans tweede termijn aan het roer bij Oranje. Achter de schermen wordt al volop gespeculeerd over zijn opvolging. De namen van Arne Slot, Peter Bos en Erik ten Hag worden genoemd om het stokje over te nemen. Telers in de buurt van basisscholen of Europees beschermde natuurgebieden houden zich niet altijd aan de regels voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De instantie is het onderzoek begonnen na een stijging van het aantal meldingen van bezorgde burgers. In totaal zijn 103 percelen gecontroleerd, waarbij op 32 plekken één of meerdere overtredingen werden vastgesteld. En in het ziekenhuis in Veldhoven is een zeldzame eeneiige vierling geboren. Omdat de operatiekamer standaard is ingericht voor maximaal 3 baby's, werd de ruimte speciaal voor deze bevalling omgebouwd. Vierlingen zijn sowieso extreem zeldzaam. De kans op een vierling is wereldwijd ongeveer 1 op 500.000. Het weer tenslotte. In het westen is er veel zon. Landinwaarts verschijnen meer stapelwolken en vallen wat buien, waarbij in het noordoosten de kans op onweer het grootst is. Op de stranden wordt het ongeveer 22 graden. In het midden van het land loopt de temperatuur op tot maximaal 24 graden. In het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. En tot zover het nieuws.
2: Op woensdag 1 juli is hij weer te beluisteren. De zomerlijst van 2026. Van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds hoort u de 150 grootste zomerhits van Radio Bahena. Laat de zomer maar komen en laat u muzikaal verrassen op woensdag 1 juli met de grootste zomerhits van Bahena. In de zomerlijst tussen 8 en 6 uur.
3: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Dit is de Barena Agenda.
1: Op zaterdag 11 juli vindt in Baarle Midsummer op de Grens plaats. Dit zomerfeest op de Grens is een Baarles evenement voor jong en oud. Vanaf 12 uur kunt u genieten van een markt en feestelijke activiteiten in het centrum van Baarle. De combinatie van markt, zomergevoel en de unieke ligging maakt dit evenement net iets even anders dan anders. Er zijn meer dan 100 kramen, vele terrasjes, live muziek en DJ's, 3 feestpleinen en kinderanimatie. Midsummer op de Grens is gratis toegankelijk en voor meer info kijkt u op de Facebookpagina facebook.com/midsummeropdegrens.
0: De Barena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Stuur uw bericht voor in de Barena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobarena.be. info@radiobarena.be. Goedemorgen, dit is Radio Barena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: In het westen is er veel zon. Landinwaarts verschijnen meer stapelwolken en vallen wat buien. Waarbij in het noordoosten de kans op onweer het grootst is. Op de stranden wordt het ongeveer 22 graden. In het midden van het land loopt de temperatuur op tot maximaal 24 graden. In het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden.
1: Een weerbericht.
2: Dit is Baena.

0: Op woensdag 1 juli is hij weer te beluisteren. De zomerlijst van 2026. Van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds hoort u de 150 grootste zomerhits van Radio Bahena. Laat de zomer maar komen en laat u muzikaal verrassen. Op woensdag 1 juli met de grootste zomerhits van Bahena. In de zomerlijst tussen 8 en 6 uur.
1: Vanuit Balen-Hertog is dit op 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
2: Het is 8 uur.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela naar de aardbevingen naar overlevenden heeft gezocht, vertrekt weer naar huis. Het team begon afgelopen vrijdag met de zoekacties en pakt vandaag de spullen weer in. Dat liet een woordvoerder weten op NPO Radio 1. Het vertrek is ingezet omdat een nieuwe fase in de hulpverlening is aangebroken. Volgens de woordvoerder is de kans klein dat het team nu nog levende mensen vindt. In de Tweede Kamer wordt vandaag gedebatteerd over de stikstofplannen van het minderheidskabinet die vorige week zijn gepresenteerd. Hoewel een meerderheid voor lijkt te zijn, klinkt er vanuit onder meer JA21, SGP en ChristenUnie flinke kritiek. Deze partijen vinden dat boeren in de zones rondom natuurgebieden te hard worden geraakt. De boer-burgerbeweging verwacht dat er vandaag veel boeren bij het debat aanwezig zullen zijn. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Hij trekt zijn conclusies na de pijnlijke uitschakeling tegen Marokko op het WK. Het was Koemans tweede termijn aan het roer bij Oranje. En achter de schermen wordt al volop gespeculeerd over zijn opvolging. De namen van Arne Slot, Peter Bos en Erik ten Hag worden genoemd om het stokje over te nemen. En pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf vandaag duurder geworden. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moet vanaf nu minimaal 3 euro aan invoerrechten worden betaald. Deze maatregel is ingevoerd om oneerlijke concurrentie aan te pakken. Volgens een douane-expert lukt het de douane momenteel niet om alle pakketjes uit China te controleren vanwege de enorme hoeveelheid en de grote diversiteit aan spullen die binnenkomen. Het weer tenslotte. In het westen is er veel zon. Landinwaarts verschijnen meer stapelwolken en vallen wat buien, waarbij in het noordoosten de kans op onweer het grootst is. Op de stranden wordt het ongeveer 22 graden. In het midden van het land loopt de temperatuur op tot maximaal 24 graden. In het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. En tot zover het nieuws.
0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
4: Tot vanavond 6 uur is dit De Zomerlijst op Radio Bahena.

Ik heb vandaag de zon besteld, nummer 150 in onze zomerlijst, de editie van 2026. We zijn de klok van 8 uur gepasseerd en ik zeg een hele goede morgen, welkom. Want tot vanavond 6 uur kunt u weer gaan beluisteren hier op Radio Bahena. De zomerlijst, editie 2026. De 150 grootste zomerhits van Radio Bahena. En die hebben we allemaal op een rijtje gezet. Ja, met zo'n zonnige plaat begonnen we dus al. Dat is het nummer 150 geluid uit onze eigen streek. Want daar komt ze eigenlijk oorspronkelijk toch wel vandaan. Haar roots liggen in Arendonk. Dat was zangeres Mieke, oftewel Mieke Gijs. En ik heb vandaag de zon besteld. Was al een lekkere gouden ouwe uit 1978. En wilt u de lijst vandaag helemaal meevolgen? Dan kan dat. Dan gaat u naar onze website radiobahena.be. En klikt u vervolgens op het kopje zomerlijst. En dan kunt u hem daar helemaal zien. Nou, dan kunt u alles precies volgen wat we gaan draaien en wat we al gedraaid hebben. We gaan nu door met nummer 149 in de lijst. Oh, dat is ook zo'n hele mooie plaat hoor. Nou, ik krijg er nou al warm van. De heren van Los Incas op de panfluit. Dit is het prachtige El Condor Pasa.

Nummer 146 in de lijst. Plaatje kwam nieuw binnen. Een hit van vorig jaar, een zomerhit. Dat was Jannes natuurlijk, aan het strand van Puerto Rico. Daarvoor June Lodge en Prince Mohammed, Someone Loves You Honey. En we hoorden ook nog de zangeres zonder naam met Het Was aan de Costa del Sol. Zo dadelijk, dan gaan we nog krijgen. Muziek op nummer 142. José E. Lorey en Lailo La. Misschien zegt het plaatje u niks, maar als u hem zo dadelijk hoort, dan zegt hij van, hey, dat lijkt een beetje op Baila Baila. Sterker nog, het is namelijk de originele. We hebben nog op 143 zo dadelijk de Venga Boys. We hebben op 144 Anita en de Edgar Boys. A la vie l'amour. Maar nu eerst gaan we terug naar de zomer van 1989. En deze plaat die komt binnen op nummer 145. Dit is Gerard Joling en No More Boleros.

0: is de Bahena Agenda.
1: Van vrijdag 3 juli tot en met dinsdag 7 juli is het kermis in Zonderijgen. Dit is een authentieke en sfeervolle dorpskermis. Tijdens Zonderijgen kermis staat dit karakteristieke dorp helemaal in het teken van ontmoeting en plezier. Het is een heerlijk, kleinschalig evenement waar traditie en de bekende gastvrijheid van de grensstreek samenkomen. Met leuke attracties voor de kinderen, volksspelen en gezellige kramen met kermislekkernijen is het de ideale bestemming voor een mooie fietstocht of een gezellig uitje met de hele familie. De kermis is dagelijks geopend van 3 uur tot 11:30 en vindt plaats midden in het dorpscentrum van Zonderijgen.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. De radio van ons allemaal. Bahena is de naam.

Nou, je had hem natuurlijk wel herkend, hè, deze plaat. Ailo, lailo, lailo, lailo. Oftewel, ja, baila, baila, baila. Dat was José E. Loray. En die plaat die vonden we terug op nummer 142 in onze zomerlijst. Wilt u de lijst nakijken? Wilt u de lijst meevolgen? Dan kunt u gaan naar onze website radiobahena.be. Kunt u alles precies meevolgen. Ja, we laten dit uur ook de plaatjes een beetje het werk doen. We zullen er om de aantal platen het een en het ander tussendoor vertellen. Zodat u des te meer kunt genieten natuurlijk van die allerleukste zomerhits hier op Radio Bahena. Nu op nummer 141. Ja, dat was toch wel voor veel dames in de tijd. En dan hebben we het over 1988. Toch wel een idool hoor. Daar hingen posters boven het bed van deze man. Namelijk Glenn Medeiros. En die scoorde in 1988 een hele grote zomerhit. Kom al bijna niet meer uit mijn woorden. Dit is Nothing's Gonna Change My Love For You.

De dames van Maywood, ze kwamen destijds uit Friesland. Dit was ook een van die lekkere zomerplaten die ze ooit gemaakt hebben. Dat was Late at Night, Early in the Moonlight. Daarvoor muziek uit onze eigen regio, uit Kaatsheuvel, Highway en Kiddy Kiddy Kiss Me. Een hit in de zomer van 1982. Tijdens het wereldkampioenschap 78 in Argentinië maakte de Nederlandse formatie Conquistador een hele grote zomerhit. Een instrumentale zomerhit, dat was Argentina. Die vonden we op 139. En ook draaiden we nog op nummer 140, de Sunstreams. Hoe toepasselijk, de zomerwind. We hebben in dit uur nog één plaatje te gaan. En dat wordt een nieuwkomer in de lijst. Een plaatje namelijk uit de hitparade van vorig jaar. Een hele grote zomerhit van vorig jaar. Die we nu terugvinden in de lijst van de editie 2026. Daarvoor gaan we naar Volendam. Dit is Jan Smit en Tranquilo, Tranquilo. Ik zeg tot zo dadelijk na 9 uur voor deel 2 van onze zomerlijst 2026. Hier.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
2: Het Belgische busbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk is opnieuw in opspraak gekomen. De chauffeur bleek deze week een jonge passagier te zijn vergeten, waardoor de jongen urenlang opgesloten zat in de geparkeerde bus. Hij was tijdens de rit in slaap gevallen en op de vloer van het busje gezakt. En bij aankomst op de school stapte de begeleider samen met 3 andere passagiers uit, waarbij de jongen door zowel de begeleider als de chauffeur over het hoofd werd gezien. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela na de aardbevingen naar overlevenden heeft gezocht, vertrekt weer naar huis. Dat liet een woordvoerder weten op NPO Radio 1. Het vertrek is ingezet omdat een nieuwe fase in de hulpverlening is aangebroken. Volgens de woordvoerder is de kans klein dat het team nu nog levende mensen vindt. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf vandaag duurder geworden. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moet vanaf nu minimaal 3 euro aan invoerrechten worden betaald. Deze maatregel is ingevoerd om oneerlijke concurrentie aan te pakken. En wie zin in pizza heeft, kan even niet meer terecht bij een Rotterdamse vestiging van New York Pizza. In het restaurant in winkelcentrum Keizerswaard snuffelen ratten rond. Dat is op beelden te zien. Op video's die rondgaan op Dumper, TikTok en Facebook is te zien hoe dieren over stapels kratten lopen en kruimels eten. De pizzaketen zegt erg geschrokken te zijn en heeft het restaurant gesloten. Het weer nog, in het westen veel zon, in het binnenland stapelwolken en er vallen wat buien. Op de stranden wordt het zo'n 22 graden, in het midden 24 en in het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. En tot zover het nieuws.
3: Hou jij ook zoveel van verse bloemen, droogbloemen, zijdebloemen, boeketten, rozen en planten? Kom dan eens kijken bij Artines Bloemen en Planten. De bloemenwinkel in onze regio met de grootste collectie bloemen en planten. Je kunt ons vinden in de Oordeelstraat 8 Baarle-Hertog en Grote Baan 59 Ravels. Kijk voor meer info op artines.be of check onze socials.
4: Uw reclame, ook op Radio Bahena? Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be. Tot vanavond 6 uur is dit De Zomerlijst op Radio Bahena.

Nummer 135 in de zomerlijst. Met die plaat begonnen we het tweede uur, zo net na 9 uur. Dat was Pierre Grascola, Lady, Lady Lay. Ja, we zijn nog maar amper begonnen en ik krijg het nu alleen al warm van de muziek. Hopelijk u ook in ieder geval thuis, als u heerlijk zit te luisteren, waar dan ook. Misschien zit u wel lekker verkoeld thuis. Misschien bent u wel aan het werk en bent u aan het luisteren. Ja, dan zou ik zeggen, werkzaam mannen en vrouwen. Laat de radio vandaag heerlijk staan, want we gaan de zomer helemaal binnen laten komen bij u op deze 1 juli. De eerste vakantiedag in België, want daar is vanaf vandaag de school gesloten. De schoolvakanties die zijn in België vandaag officieel begonnen. En vandaar ook dat we deze lijst altijd draaien op 1 juli. Nou, meteen alles weer verklaard. Ja, wilt u de lijst volgen? Ga dan naar onze website radiobahena.be. Klik vervolgens op de zomerlijst en dan opent die hem vanzelf. Nou, niet helemaal. Je moet er wel een keer op klikken, nog een keer extra, maar ah, we zijn allemaal wel een beetje handig mee in de computer, hè? We gaan nu door met zo dadelijk in de lijst. Even kijken waar dat ik gebleven ben. Ja, zo dadelijk op nummer 133. De Beach Boys en Sloop John B. Maar nu eerst nieuw in de lijst. Deze zomerhit uit 1981. En wat hebben deze plaat in het begin van Radio Bahena ontzettend veel gedraaid. Eigenlijk ook wel een beetje een vergeten plaat van Frank en Mirella. Ze komen wel binnen in onze zomerlijst op 134. Dit is De Verzonken Stad.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Zaterdag 4 juli vindt in Ulekoten de eerste editie plaats van KUR'em. Dit is een gloednieuw zomerfeest. Van 7 uur tot 1 uur geniet je van live muziek van 100% katoen, koude drankjes en warme vibes. Meer info vindt u op de website ulievents.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be. Er is maar één Radio Bahena. En dat zijn wij. Radio Bahena 106.7 FM.
2: Up the sound system, 'cause we're going

0: pizza.
1: Dit was al de tweede keer dat we deze formatie tegenkwamen. De Venga Boys, ja, die hebben heel veel zomerplaten gemaakt, hoor. En dit was er ook weer zo eentje. We're going to Ibiza. Dat was een hele leuke zomerrit uit 1999. Daarvoor Koos Alberts en Yvonne met De Zomerzon. En we hoorden ook nog op nummer 132 Saskia en Serge. Hoe toepasselijk kan het zijn? Zomer in Zeeland. Ja, de man die we nu gaan beluisteren, die hebben we daar straks ook al een keer gehoord. Maakte vorig jaar nog een hele grote zomerse hit. Die heette Tranquilo. Ooit maakte hij een plaatje tezamen met Damaru. Jan Smit, daar hebben we het over. Dit is Mi Rosu. Oftewel in het Nederlands, ik heb een tuintje in mijn naam.

En in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

0: Radio Bahena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: In het westen veel zon, in het binnenland stapelwolken en er vallen wat buien. Op de stranden wordt het zo'n 22 graden, in het midden 24 en in het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden.
1: Een weerbericht.
4: Dit is jouw zomer.
5: Jouw zomer.
6: Met Radio Bahena.

Nummer 125 in onze zomerlijst. De 150 grootste zomerhits van Bahena. En die nummer 125 die was voor de Les Humphries Singers en Mexico. Daarvoor Willeke Alberti op nummer 126 met Ome Jan. Rafaela Cara stond op 127 met Affaire L'Amore Cominciato. En natuurlijk het prachtige Sofietje. Zij dronk Ranja met een rietje. Johnny Lyon, die vonden we terug op nummer 128 in onze lijst. In onze lijst die u kunt volgen op onze website radiobahena.be. En klik vervolgens op het kopje Zomerlijst. Nou, er komen nog heel veel leuke platen aan. Ja, het zijn 150 gewoon hele leuke platen, moet ik zeggen. Zo dadelijk bijvoorbeeld nog krijgen we nog de Shorts. Comment ça va? Die komen nieuw binnen op 122. Op nummer 123 zo dadelijk Juan Luis Guerra. Spaanstalige muziek. Burbujas de Mi Amor. Maar nu eerst op nummer 124. Is helaas ons veel te vroeg ontvallen. Maar de muziek die leeft natuurlijk voort. Dit is Connie van den Bosch. En drie zomers lang. En die vinden we terug op nummer 124.

filmmuziek was dat uit de film Cocktail met Tom Cruise. Dat was natuurlijk de plaat van The Beach Boys. Ook al de tweede keer dat we deze formatie tegenkwamen. Dat was uit 1989. Het plaatje getiteld Kokomo. Goed, we hebben nog één plaat in dit uurtje te gaan. En dan zit deel 2 er ook weer op. En dan gaan we zo dadelijk na de klok van 10 uur verder met deel 3 van onze zomerlijst. De 150 grootste zomerhits van Radio Bahena. Dit uur besluiten we met het nummer 120 geluid. Dit is Peter Kent en it's a real good feeling.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 10 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Tientallen boeren zijn gisteravond in trekkers de A28 bij Nijkerk opgereden uit protest tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet Jette. De actie volgt enkele dagen nadat het kabinet een omvangrijk pakket stikstofmaatregelen presenteerde. Hierin staat dat de uitstoot van de landbouw in 2035 met ruim 40% moet zijn teruggebracht en dat er rond de 15 meest overbelaste natuurgebieden bufferzones van 1 kilometer komen. Landbouworganisaties reageerden dan ook kritisch op de kabinetsplannen. Het Belgische busbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk is opnieuw in opspraak gekomen. Een chauffeur bleek deze week een jonge passagier te zijn vergeten, waardoor de jongen urenlang opgesloten zat in de geparkeerde bus. Hij was tijdens de rit in slaap gevallen en op de vloer van het busje gezakt. En bij aankomst op de school stapte de begeleider samen met 3 andere passagiers uit, waarbij de jongen door zowel de begeleider als de chauffeur over het hoofd werd gezien. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela na de aardbevingen naar overleven heeft gezocht, vertrekt weer naar huis. Het vertrek is ingezet omdat een nieuwe fase in de hulpverlening is aangebroken. Een woordvoerder laat weten aan NPO Radio 1 dat de kans erg klein is dat er nu nog overlevenden worden gevonden. En wie zin in pizza heeft, kan even niet meer terecht bij een Rotterdamse vestiging van New York Pizza. In het restaurant in winkelcentrum Keizerswaard snuffelen ratten rond, dat is op beelden te zien. Op video's die rondgaan op Dumper, TikTok en Facebook is te zien hoe dieren over stapels kratten lopen en kruimels eten. De pizzaketen zegt erg geschrokken te zijn en heeft het restaurant gesloten. Het weer nog, in het westen veel zon, in het binnenland stapelwolken en er vallen wat buien. Op de stranden wordt het zo'n 22 graden, in het midden 24 en in het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. En tot zover het nieuws.
3: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Journey in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
4: De reclame van uw bedrijf.
5: Ook op Radio Bahena. Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be. Tot vanavond 6 uur is dit De Zomerlijst op Radio Bahena.

10 uur geweest hier op Radio Bahena. En we trapten zo net na 10 uur af met René Riva en Selavi. Dat was nummer 119 in de zomerlijst. En zo gaan de zomerhits natuurlijk heerlijk verder hier op Bahena op deze 1 juli 2026. Welkom in deel 3 van onze zomerlijst. En een lijst die u gewoon kunt volgen via onze website radiobahena.be. Klik dan vervolgens op het kopje zomerlijst en klik hem dan even aan de editie van 2026. Ja, en dit uur ook weer heel veel leuke platen. Ja, het zijn alleen maar leuke platen natuurlijk. Ja, dat moet je natuurlijk wel zeggen. Maar ze zijn ook allemaal heel leuk. Dus dat is ook weer wel het mooie om het dan te zeggen en het te bevestigen. Zo dadelijk bijvoorbeeld op nummer 116 komt nieuw binnen in de lijst. The Mavericks, Dance the Night Away. Oh, dat is lekkere muziek hoor. Op nummer 117, The Roots Syndicate, Mockingbird Hill. Dat komt uit die frisdrankenreclame. Tralalala, trillililili. Ja. Maar nu eerst gaan we naar Vlaanderen. Met een man die vooral bekend staat om Spaanstalige, CQ-Nederlandstalige muziek. Wat klinkt allemaal wel heel erg lekker Spaans. Dit is in ieder geval een Nederlandstalige van hem. Dit is op 118. Frank Galan en Maria Reina del Mar.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: In Alphen vindt op zondag 5 juli Alphen aan de Markt weer plaats. Dit evenement is een dorpsfeest tijdens de jaarmarkt, waarbij het Willibrordplein en omgeving in Alphen omgetoverd wordt tot een feest voor jong en oud. Vanaf 11 uur zijn er optredens van de WC Experience Tribute Band Bakkes Oep ne Kaai, het Fioretti Koor, Exploding Bokworst, de Borrelnoten en Boa Sorte. 's Avonds zijn er optredens voorzien tot 9 uur van Renegade, Tommy C en DJ Sjoerd. Uiteraard is ook aan de inwendige mens gedacht met een hapje en een drankje. Voor de kinderen is er een speelhoek met vele leuke spellen en een springkussen. Alphen aan de Markt op zondag 5 juli vindt plaats van 10 tot 9 uur op en rond het Willibrordplein in Alphen.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Stuur uw bericht voor in de Bahena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobahena.be. info@radiobahena.be. Dit is de zomerlijst. De 150 grootste zomerhits van Radio Bahena op een rijtje.

Nummer 115 in de lijst van vandaag. Die was voor Julio Iglesias. En dat zijn altijd zo van die heerlijke titels om uit te spreken. Un canto a Galicia. Ja, dat is lekker Spaans. Plaatje kwam uit 1972 alweer. Ja, Julio Iglesias, waar toch altijd wel iets Nederlands aan zit. Want deze man is al jaren getrouwd met een dame die afkomstig is uit Nederland. 115 was dat in de lijst. Dan nu door met nummer 114. Een dame die een wat mindere periode achter de rug heeft, maar toch ondertussen de optredens weer opgepakt heeft. Begin dit jaar overleed namelijk haar echtgenote. Haar echtgenoot. We hebben het natuurlijk over Belle Perez. Ze staat wel genoteerd in ieder geval in onze lijst. Dit is op nummer 114. Que viva la vida!

0: In het westen veel zon, in het binnenland stapelwolken en er vallen wat buien. Op de stranden wordt het zo'n 22 graden, in het midden 24 en in het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden.
1: Een weerbericht.
2: Tot vanavond 6 uur is dit de Zomerlijst op Radio Bahena.

Nummer 111 in de lijst, die was voor Los Lobos en La Bamba. Ja, en iedere keer als ik toch deze plaat hoor, en de oude luisteraars die zullen hem misschien ook nog wel kennen, dan moet ik toch denken, als ik La Bamba hoor, aan Theo de King. Dat was vroeger zo'n man, die kwam uit Schijndel. Die moest met een taxibusje of zelf even gaan halen in Schijndel. En je moest ook weer zorgen dat hij na zijn optreden weer terug in Schijndel kwam. Zingen kon hij niet, maar het waren wel geweldige avonden met Theo de King. En hij zong altijd als hoofdact wel La Bamba. Nou, dit was toch iets beter gezongen op nummer 111. Los Lobos en La Bamba. Zo dadelijk gaan we nog Duitsstalige muziek krijgen. Op nummer 107 bijvoorbeeld van Nana Mouskouri. Goedemorgen, Sonnenschein. Nummer 108 zo dadelijk is voor Eddie Grant. Gimme Hope, Joanna. Nummer 109, ja, daar is het ook best wel lekker weer voor. Op het terrasje. Dat wordt bezongen door Stef Eckel. Maar nu eerst het 110 geluid. En zij kwamen in de tijd uit Scandinavië. En stonden vooral bekend om hun percussie. En dit was echt wel zo'n hele grote zomerhit in het jaar 2001. Zo lang is het alweer geleden. 25 jaar geleden. Nummer 110, het Safri Duo. We gaan de trommels, wil ik bijna zeggen, maar dat zijn er volgens mij niet. Het zijn de bongo's en zo allemaal. Die gaan we even heerlijk stemmen. Dit is Play It Alive. En inderdaad, het nummer heet ook nog als bijtitel de Bongo Song.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Op zaterdag 11 juli vindt in Baarle Midsummer op de Grens plaats. Dit zomerfeest op de Grens is een Baarles evenement voor jong en oud. Vanaf 12 uur kunt u genieten van een markt en feestelijke activiteiten in het centrum van Baarle. De combinatie van markt, zomergevoel en de unieke ligging maakt dit evenement net iets even anders dan anders. Er zijn meer dan 100 kramen, vele terrasjes, live muziek en DJ's, 3 feestpleinen en kinderanimatie. Midsummer op de Grens is gratis toegankelijk en voor meer info kijkt u op de Facebookpagina facebook.com/midsummeropdegrens.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Dit is de zomerlijst. De 150 grootste zomerhits van Radio Bahena op een rijtje.

als het echt gaat om een echte zomerklassieker, dan is dit wel zo'n plaatje hoor. De Shakespeare's, ze zingen er ook over, namelijk The Summertime. Plaatje vonden we terug op nummer 106 in onze lijst, in de zomerlijst van Radio Bahena. Dat is een hitparade van de 150 grootste zomerhits hier op Bahena. En dit is de editie van 2026. En we gaan dit uur afsluiten met een nieuwkomer in deze lijst. Namelijk op nummer 105. Daar vinden we een plaatje wat al een hele tijd genoteerd staat hoor. En nu in de zomer komt hij weer helemaal ook terug. Vandaar dat hij ook genoteerd staat. 105 is namelijk voor Robert van Hemert en Donny. Inderdaad, Moet dat nou. Daarmee sluiten we dit uur af. En gaan we zo dadelijk verder aan de andere kant van 11 uur.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 11 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
3: Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er regelmatig te veel PFAS in moedermelk zit. Toch adviseert het instituut om, indien mogelijk, borstvoeding te blijven geven. De positieve effecten daarvan zijn namelijk veel groter dan de negatieve effecten. In flesvoeding die met kraanwater is gemaakt zit ook PFAS, maar veel minder dan in moedermelk. Op dag 15 van de coronavoer is vandaag oud-minister Vert Grapperhaus aan de beurt. Als minister van Justitie en Veiligheid ging hij tijdens de coronacrisis over de handhaving van de maatregelen. Hoewel hij zich in maart 2020 heel hard uitliet over mensen die geen afstand hielden, bleek niet lang daarna dat gasten op zijn eigen huwelijksfeest zich daar niet aan hielden. Ook lekten steeds meer foto's uit en dat leidde tot de nodige commotie. Het Belgische busbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk is opnieuw in opspraak gekomen. Een chauffeur bleek deze week een jonge passagier te zijn vergeten, waardoor de jongen urenlang opgesloten zat in de geparkeerde bus. De jongen was namelijk tijdens de rit in slaap gevallen en op de vloer van het busje gezakt. Uiteindelijk werd de jongen door de begeleider als de chauffeur over het hoofd gezien. En tientallen boeren zijn gisteravond in trekkers de A28 bij Nijkerk opgereden uit protest tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet Jette. De actie volgt enkele dagen nadat het kabinet een omvangrijk pakket stikstofmaatregelen presenteerde. Hierin staat dat de uitstoot van de landbouw in 2035 met ruim 40% moet zijn teruggebracht en dat er rond de 15 meest overbelaste natuurgebieden bufferzones van 1 kilometer komen. Voor veel boeren betekenen deze plannen ingrijpende keuzes. Het weer. Vandaag zijn er perioden met zon en in het binnenland wordt het nog zomers warm. In het noordoosten bestaat kans op een bui. Het wordt 22 graden op het strand tot plaatselijk 27 graden in Limburg. Morgen ziet het weer er wat anders uit, dan passeert vanuit het noordwesten een zone met regen en motregen. En tot zover het nieuws.
4: Tot vanavond 6 uur is dit De Zomerlijst op Radio Bahena.

zijn de klok van 11 uur alweer gepasseerd hier op Radio Bahena op deze woensdag 1 juli. En vandaag draaien we de hele dag de zomerlijst van Radio Bahena. De 150 grootste zomerhits. Die hebben we allemaal voor u op een rijtje gezet. En de lijst die u ook mee kunt volgen via onze website. Ga daarvoor naar radiobahena.be en klik vervolgens op het kopje zomerlijst. En dan op editie 2026. En dan kunt u de hele lijst volgen. Kunt u zien dat we dit uur begonnen met nummer 104 in de lijst. Dat was Peter Allen, I Go To Rio. Ja, wat komt er zo dadelijk nog allemaal aan? Er komt zonnige muziek aan van Andrea Berg. Du hast mich tausendmaal belogen op nummer 99. Dalida komt er zo dadelijk aan met Gigi Lamoroso. Een lekker zonnig blaadje van John West vinden we op 101, Jouw Blik. Nummer 102 zo dadelijk, Brian Hyland's Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Ja, de zomerse gaat dat bijna niet meer worden, zou ik zeggen. Maar nu eerst Franstalige muziek. Een zomerhit uit 1987. Dit is Julien Clerc en het verhaal over zijn Hélène.

0: Dit is de Barena Agenda.
1: Van vrijdag 3 juli tot en met dinsdag 7 juli is het kermis in Zondereigen. Dit is een authentieke en sfeervolle dorpskermis. Tijdens Zondereigen kermis staat dit karakteristieke dorp helemaal in het teken van ontmoeting en plezier. Het is een heerlijk, kleinschalig evenement waar traditie en de bekende gastvrijheid van de grensstreek samenkomen. Met leuke attracties voor de kinderen, volksspelen en gezellige kramen met kermislekkernijen is het de ideale bestemming voor een mooie fietstocht of een gezellig uitje met de hele familie. De kermis is dagelijks geopend van 3 uur tot 11:30 en vindt plaats midden in het dorpscentrum van Zondereigen.
0: De Barena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Barena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobarena.be. De gezelligste van Baarle. Dit is Radio Barena.

Du hast mich tausendmaal belogen. Dat was op nummer 99 in onze zomerlijst. Dat was natuurlijk uit Duitsland. Andrea Berg. Ja, zo dadelijk muziek uit Vlaanderen. Muziek uit België. De originele E Viva España. Die werd namelijk in 1971 al bezongen door Samantha. We komen haar zo dadelijk tegen op nummer 95 in onze zomerlijst. Nummer, dan moet ik eens even kijken, want we moeten even terugtellen. Nummer 96, de plaat die we daarvoor gaan horen. Dries Roelvink, Ik Kom Eraan, De Route du Soleil. En nummer 97 zo dadelijk is voor Engelbert Humperdinck. En de Spanish Night is over. Nu eerst Nederlandstalige muziek en nog beter gezegd Vlaamstalige muziek. Dit is op nummer 98, Jimmy Frey en

0: Radio Bahena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vandaag zijn er perioden met zon en in het binnenland wordt het nog zomers warm. In het noordoosten bestaat kans op een bui. Het wordt 22 graden op het strand tot plaatselijk 27 graden in Limburg. Morgen ziet het weer wat anders uit. Dan passeert vanuit het noordwesten een zone met regen en motregen.
1: Weerbericht.
0: Tot vanavond 6 uur is dit De Zomerlijst op Radio Bahena.

We komen deze plaat, of althans, dezelfde titel en hetzelfde liedje ongeveer later in de lijst nog een keer tegen in de uitvoering van Imca Marina. Dit was op nummer 95 in de zomerlijst, de originele versie van de Vlaamse zangeres Samantha. Plaatje alweer uit 1971. Zo dadelijk, dan krijgen we op nummer 92 Audrey Lenders. Dat was die dame uit Dallas volgens mij, ja, dacht het wel. En ze was naast actrice ook zangeres en niet onverdienstelijk. Want deze zomerhit uit 1984, die zullen we allemaal nog wel ons kunnen herinneren. Playa Blanca. Daarvoor Mieke en vader Abraham en Zomertijd. Maar nu eerst deze hele leuke gezellige zomerse plaat op nummer 94. Dit is Shake en Tu sais je t'aime met als subtitel You Know I Love You.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Zaterdag 4 juli vindt in Ulekoten de eerste editie plaats van KUR'em. Dit is een gloednieuw zomerfeest. Van 7 uur tot 1 uur geniet je van live muziek van 100% katoen, koude drankjes en warme vibes. Meer info vindt u op de website ulevents.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving.
2: Bahena.
0: Dit is de zomerlijst. De 150 grootste zomerhits van Radio Bahena op een rijtje.

Ik heb het even voor u nagekeken hoor. Ze kwam inderdaad uit de serie Dallas. Ze speelde daar de rol van Afton Cooper. Dat was natuurlijk niemand minder dan Audrey Landers, Playa Blanca. Ze was natuurlijk zangeres en actrice. Deze zomerhit die kwam alweer uit 1984. We hebben in dit uur zo dadelijk nog één zomerse plaat te gaan in onze hitlijst. In de zomerlijst, de 150 grootste zomerhits van Radio Bahena. Die u kunt volgen via onze website radiobahena.be. En wilt u misschien reageren? Dan kan dat natuurlijk altijd via onze Facebookpagina. Daar mag u altijd natuurlijk een berichtje achterlaten wat u ervan vindt van de zomerlijst. U mag ons natuurlijk ook een mailtje sturen. En dat kunt u doen naar info@radiobahena.be. Altijd leuk als we reacties krijgen op waar we mee bezig zijn. We sluiten dit uur af met nummer 91 in de lijst en daarvoor blijven we in Vlaanderen. Dit is Noordkaap uit 1995. Het hele leuke en gezellige meedijnende Ik hou van u.

0: 106.7 Wahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 12 uur.
2: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Een goedemiddag.
3: Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er regelmatig te veel PFAS in moedermelk zit. Toch adviseert het instituut om, indien mogelijk, borstvoeding te blijven geven. De positieve effecten daarvan zijn namelijk veel groter dan de negatieve effecten. In flesvoeding die met kraanwater is gemaakt zit ook PFAS, maar veel minder dan in moedermelk. Op dag 15 van de coronavoer is vandaag oud-minister Vert Grapperhaus aan de beurt. Als minister van Justitie en Veiligheid ging hij tijdens de coronacrisis over de handhaving van de maatregelen. Hoewel hij zich in maart 2020 heel hard uitliet over mensen die geen afstand hielden, bleek niet lang daarna dat gasten op zijn eigen huwelijksfeest zich daar niet aan hielden. Ook lekten steeds meer foto's uit en dat leidde tot de nodige commotie. Het Belgische busbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk is opnieuw in opspraak gekomen. Een chauffeur bleek deze week een jonge passagier te zijn vergeten, waardoor de jongen urenlang opgesloten zat in de geparkeerde bus. De jongen was namelijk tijdens de rit in slaap gevallen en op de vloer van het busje gezakt. Uiteindelijk werd de jongen door de begeleider als de chauffeur over het hoofd gezien. En tientallen boeren zijn gisteravond in trekkers de A28 bij Nijkerk opgereden uit protest tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet Jetten. De actie volgt enkele dagen nadat het kabinet een omvangrijk pakket stikstofmaatregelen presenteerde. Hierin staat dat de uitstoot van de landbouw in 2035 met ruim 40% moet zijn teruggebracht en dat er rond de 15 meest overbelaste natuurgebieden bufferzones van 1 kilometer komen. Voor veel boeren betekenen deze plannen ingrijpende keuzes.
4: Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden.
2: En tot zover het nieuws.
5: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
6: Tot vanavond 6 uur is dit De Zomerlijst op Radio Wahena.

Welkom in het vijfde uur van de zomerlijst hier op Radio Bahena. De zomerlijst met natuurlijk de 150 grootste zomerhits van Radio Bahena, die we allemaal op een rijtje hebben gezet. En een lijst die u nog kunt horen tot de klok van 6 uur. Tegen 6 uur, dan maken we de nummer 1 bekend. Ja, een lijst die we natuurlijk ook kunnen volgen via onze website radiobahena.be. En onder het kopje zomerlijst, daar vindt u de lijst van dit jaar ook weer terug. En dit vijfde uur trappen we af met nummer 90. Dat was Gigi Anderson, de Duitse zanger, met zijn hit uit 1981, getiteld African Baby. Ja, wat hebben we dit uur nog meer? We gaan zo dadelijk nog krijgen op nummer 85 Gerard Cox. Hij neemt alvast een voorproefje. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Zover is het toch niet? Daarvoor op nummer 86 Benny Nijman. Waarom fluister ik je naam nog? Op 87 zo dadelijk Bart KL. Zeil je voor het eerst? Udo Jurgens met zijn Griechische wijn. Die komt er zo dadelijk aan op nummer 88. Maar nu eerst op nummer 89. Muziek uit Nederlands Limburg. De formatie The Classics. Zij scoorden in de jaren 70 nogal behoorlijk wat hits. En eentje daarvan, die gaan we nu beluisteren. Ik kan u alvast vertellen, we komen ze later in de lijst nog een keertje tegen. Maar deze plaat mag natuurlijk ook niet ontbreken. Nummer 89, hier zijn The Classics en Sunshine Baby.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Zaterdag 4 juli vindt in Ulekoten de eerste editie plaats van KUR'em. Dit is een gloednieuw zomerfeest. Van 7 uur tot 1 uur geniet je van live muziek van 100% katoen, koude drankjes en warme vibes. Meer info vindt u op de website ulievents.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Je hoort hem echt overal. Radio Bahena, de gezelligste radio.

Alle zomerhits van Radio Bahena op een rijtje hoort u hier vandaag in de zomerlijst. De zomerlijst van Radio Bahena. De 150 grootste zomerhits. Ja, en als het dan gaat om zomerhits, mag natuurlijk Bryan Adams niet ontbreken met zijn hele grote hit The Summer of 69. Dit jaar vonden we hem terug in de lijst op nummer 84. Wat gaan we zo dadelijk nog meer krijgen? We krijgen zo dadelijk instrumentale muziek van James Last en het prachtig mooie rustige Biscaya. Was een hele grote hit in de zomer van 1982. Nummer 80 zo dadelijk is voor de altijd sympathieke zanger uit Oosterhout, Vincent Dromendans, komt er zo dadelijk aan. Op 81, UB40, Can't Help Falling In Love With You. Maggie McNeil, we gaan terug naar de kust. Dat deed ze in 1976 en dat plaatje vinden we terug op nummer 82. Maar nu eerst tijd voor het nummer 83 geluid in onze zonnige lijst. Nou, Sunny, dan kan het wel eens heel goed zijn dat je in die lijst wordt opgenomen van zomerse hits.

Dit muziekje, beter gezegd dit liedje, werd in de jaren 80 nogal veelvuldig gebruikt door Veronica. Met name op tv als ze wat zomerse activiteiten willen aankondigen. Maar wij kennen natuurlijk deze plaat vooral hier ook van Bahena natuurlijk als gewoon een hele mooie plaat uit 1982. Zomerse klanken van James Last, het orkest uit Duitsland, onder leiding dus inderdaad van James Last. En dit was inderdaad het prachtige Biscaya. Zo dadelijk, dan gaan we helemaal even swingen. Follow the Leader. Ja, dat is hele mooie muziek van de Soca Boys. Zonniger kan het bijna ook niet worden, zou ik zeggen. Maar dat geldt eigenlijk wel voor elke plaat in onze zomerlijst. We vinden die plaat zo dadelijk terug op 77. Nu eerst eind voor nummer 78. Dirk Meeldijk en Marco Kraats. En 4 zomers lang.

Ja, deze hitparade wordt alleen ook maar goed warm, zelfs alleen al door de muziek. Dat was natuurlijk de Soca Boys, de plaat van de Soca Boys en Follow the Leader. Moet ik even kijken in mijn lijstje waar dat we die plaat terugvonden. Die vonden we inderdaad terug op nummer 77. Goed, we hebben in dit uur, in het vijfde uur van de zomerlijst, nog één plaatje te gaan. En dat wordt ook een echt lekker zonnig zomersplaatje. Een beetje a cappella-achtige plaat die we met z'n allen lekker kunnen meezingen. Want de nummer 76 en de laatste plaat is dat in dit uur. En dan zijn we zo dadelijk natuurlijk na de klok van 1 uur weer terug met het volgende gedeelte weer van de zomerlijst. We gaan nu dit uur afsluiten met een plaatje van Hobby Horse. Ik ga mijn mond houden, want ze beginnen meteen met zingen. Dit is Summertime, Summertime. It's summertime.

0: Balen-Hertog is dit op 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 1 uur. Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Kazachstan houdt op 23 augustus vervroegde parlementsverkiezingen. President Tokayev schreef de verkiezingen uit nadat vandaag een nieuwe grondwet van kracht is geworden. Daarin wordt het tweekamerstelsel door één parlement vervangen en wordt ook de functie van vicepresident ingevoerd. De hervormingen maken deel uit van een bredere politieke koerswijziging in Kazachstan. Victor Willis, de leadzanger van The Village People, is op 74-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de band vandaag bekendgemaakt. Willis was het gezicht achter wereldhits als YMCA, In the Navy en Go West. Hij trad op als politieagent, een van de herkenbare personages van de populaire discogroep. De zanger overleed na een kort ziekbed. Het landelijke vuurwerkverbod voor consumenten geldt komende jaarwisseling al. Staatssecretaris Bertram heeft het besluit officieel bekrachtigd. Gemeenten kunnen vuurwerkverenigingen ontheffing geven voor gezamenlijke shows. Ook komen er inleverdagen voor overgebleven vuurwerk. Het verbod wordt op 1 augustus formeel van kracht. De Tweede Kamer stemde er vorig jaar al mee in. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er geregeld te veel PFAS in moedermelk zit. Toch adviseert het instituut om indien mogelijk borstvoeding te blijven geven. De positieve effecten daarvan zijn namelijk veel groter dan de negatieve effecten. In flesvoeding die met kraanwater is gemaakt zit ook PFAS, maar veel minder dan in moedermelk. Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden. En tot zover het nieuws.
2: Tot vanavond 6 uur is dit De Zomerlijst op Radio Bahena.

De klok van 1 uur zijn we alweer gepasseerd. Ho, wat gaat de tijd toch snel. Welkom in het 6e uur van de zomerlijst hier op Radio Bahena. Een jaarlijkse hitparade die we doen aan het begin van de Belgische schoolvakantie. Die begint altijd traditioneel natuurlijk op 1 juli. En vandaag valt die op woensdag. Nou, een mooie gelegenheid om u vandaag weer muzikaal te verrassen. Met alleen maar zomerse muziek de hele dag door. En dat hebben we dan verpakt in de zomerlijst van Radio Bahena. En zoals ik al zei, zijn dat de 150 grootste zomerhits. Ja, nou, maken we ieder jaar zo'n lijst. Maar ik denk dat we makkelijk een top 5000 kunnen maken van grote zomerhits. Dat is geen enkel probleem. Maar ja, we moeten ons beperken tot de 150 grootste hits. En dat is altijd best lastig. Maar we hebben weer een hele mooie selectie kunnen maken. Zoals u bijvoorbeeld daarnet hoorde, was dat nummer 75 in de lijst. Bella Italia, dat was Imca Marina. En we komen ze later in de lijst op een veel hogere positie nog een keer tegen met haar andere hele grote hit, Eviva España. En wilt u de lijst nakijken? Dan kunt u gaan naar onze website radiobahena.be. Klik vervolgens op de zomerlijst en dan op editie 2026. Kunt u de lijst ook nog downloaden? Ja, kunnen we een heel jaar lang voor jezelf bijhouden. Kunnen we hem uitprinten. En kunnen misschien zelf voor jezelf een Spotify-lijstje aanmaken. Wie weet het, kan allemaal dan. Hè? Wij hebben geen geheimen wat de nummer 1 zo dadelijk is. Daar kunt u ook al naar kijken. Dan ziet u bijvoorbeeld dat we zo dadelijk nog gaan krijgen. De hele grote hit van Los Del Rio. Dat wordt de Macarena, vinden we op nummer 70. Op nummer 71 daarvoor muziek uit Vlaanderen. Joe Harris en Drink Rode Wijn. John Travolta en Olivia Newton-John. Ja, uit die legendarische film Grease. En daar zongen ze een liedje over de zomer in. Namelijk The Summer Nights. Die vinden we terug op nummer 72. Op nummer 73, zo dadelijk, Spaanstalige muziek van Juan Pardo en Nobiables. Maar nu nog meer Spaanstalige muziek. Althans, ik denk dat het Spaanstalig is. In ieder geval wel Zuid-Amerikaans in ieder geval. Nummer 74 is namelijk voor King Africa. We gaan even uithalen voor La Bamba. Oh.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Ik zag in een flits tussen al het WK voetbal op tv afgelopen weekend het optreden van André Rieu op het Vrijthof van vorig jaar 2025. En daar waren deze heren ook te gast en zongen ze natuurlijk ook dit liedje. Nummer 70, Los Del Rio, dat was de Macarena en dat in de Bayside Boys remix. Nou zult u zeggen, waar heeft dat daar nou mee te maken? Het liedje is ooit al een keer eerder verschenen, werd toen niet echt een hele grote hit, was een beetje te rustig en later werd dat opnieuw gemaakt. Mixed, werd er wat meer ritme aangegeven en binnen no time was het een hele grote wereldhit. Goed, we gaan zo dadelijk verder met in de omgekeerde volgorde. Zo dadelijk op 66, Tom Waas, Dos Cervezas Por Favor. The Summer Holiday van Cliff Richard and the Shadows vinden we op nummer 67. The Summertime van Mungo Jerry, zo dadelijk op 68. Maar nu eerst is hier de koning van de piraten, de zanger uit Drenthe. En dat is echt werkelijk een hele leuke zonnige plaat hoor. Eentje om gezellig even mee te zingen. Ik zou zeggen, zet de radio maar een tandje harder. Want hier is hij, Jannes, op nummer 69 met E. Leonore.

0: Radio Bahena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
1: Zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden.
2: Weerbericht.
0: Tot vanavond 6 uur is dit de Zomerlijst op Radio Bahena.

Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het Spaans voor twee biertjes.

0: favor.
1: Toen moest ik naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel.
0: Mas!

Dat was even inhaken en meedijnen samen met deze zomerse plaat van Luc Steno. Hij speelde accordeon. Ja, helaas, ik kan geen accordeon spelen. Maar ja, af en toe heb ik wel eens zoiets van... Ik zou best wel eens willen dat ik het zou kunnen. Hè? Best een leuk instrument. Er wordt tegenwoordig in heel veel liedjes gebruikt. Ja, het is eigenlijk niet meer weg te denken. De accordeon. Goed, we gaan ze dadelijk krijgen. En nou dan moet ik weer eens even naar mijn lijstje. Want ik ben even hier van mijn apropos. Op nummer 62 zo dadelijk. De Saragossa Band Akadu. We hebben zo dadelijk op 63. The Son of Jamaica. Van de Duitse formatie. De Goombay Dance Band. Maar nu eerst is hier de altijd vrolijke zangeres uit Helmond. Senna. En haar versie van Kleine Vogel. En dat in de zomerlijst van 2026. Hier op Bahena. MUZIEK

Ook deze formatie was afkomstig uit Duitsland. Net zoals de platen die we ervoor hoorden van de Goombay Dance Band. Dit was de Saragossa Band. Zij bezongen Agadu, Agadu. En dan is het weer tijd voor nog één plaatje in het uur. We gaan richting de klok van 2 uur. We gaan dit uur besluiten met een zomerhit uit 1996. En de man die helaas alweer zo'n jaar of 2 geleden is overleden, scoorde heel veel hits. Maar dit is echt zijn enige nummer 1 hit die hij haalde in de top 40. En dat deed hij in de zomer van 1996. Dit is op nummer 61. Rob de Nijs en Bangerhart. Ik zeg tot zo dadelijk na 2 uur voor het vervolg van de zomerlijst hier op Radio.

0: 106.7 Wahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 2:00. Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een grote brand in een woontoren op de Antwerpse linkeroever zijn meerdere doden gevallen, meldt de politie. De brand ontstond op de 8e verdieping van het 10 verdiepingen tellende gebouw. Het complex met ruim 200 bewoners is geëvacueerd. Eerder werd al gemeld dat er zeker 13 mensen gewond zijn geraakt. De inflatie in de eurozone is de afgelopen maand gedaald naar 2,8%, meldt Eurostat. Vooral de minder sterke stijging van de energieprijzen zorgde voor de afkoeling. De inflatie ligt nog wel boven de doelstelling van de Europese Centrale Bank. Die is zo'n 2%. Economen hadden op een inflatie van 3% gerekend. Kazachstan houdt op 23 augustus vervroegde parlementsverkiezingen. President Tokayev schreef de verkiezingen uit nadat vandaag een nieuwe grondwet van kracht is geworden. Daarin wordt het tweekamerstelsel door één parlement vervangen en wordt ook de functie van vicepresident ingevoerd. De hervormingen maken deel uit van een bredere politieke koerswijziging in Kazachstan. Het landelijke vuurwerkverbod voor consumenten geldt komende jaarwisseling al. Staatssecretaris Bertram heeft het besluit officieel bekrachtigd. Gemeenten kunnen vuurwerkverenigingen ontheffing geven voor gezamenlijke shows. Ook komen er inleverdagen voor overgebleven vuurwerk. Het verbod wordt op 1 augustus formeel van kracht. De Tweede Kamer stemde er vorig jaar al mee in. Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden. En tot zover het nieuws.
2: Tot vanavond 6:00 is dit De Zomerlijst op Radio Wahena.

Welkom in het zevende uur van de zomerlijst hier op Radio Bahena. Het zevende uur alweer. Zo net na de klok van 2 uur zijn we aan dat uur in ieder geval begonnen. En dat begonnen we ook weer wederom met een dansje. Daar straks hadden we de Macarena. Dit keer was het de Ketchup Song. En de Ketchup Song was afkomstig van Las Ketchup. Ja, je moet er maar op komen, hè. De dames hebben ooit 1 hele grote hit gescoord. En volgens mij kunnen ze daar nog heel hun leven lang opteren. Ik zeg welkom nogmaals bij weer een nieuw uur van onze zomerlijst. Mocht u de radio net aanzetten, dan hebt u al heel wat leuke plaatjes gemist. Maar wilt u de lijst terugkijken of wilt u hem ook al vooruitkijken? Niet getreurd. Ga dan naar onze website radiobahena.be. Klik dan vervolgens op het kopje De Zomerlijst en klik dan vervolgens op editie 2026. En dan ziet u de hele lijst in PDF-formaat. Kunt u hem ook nog downloaden, kunt hem ook nog uitprinten, kunt hem op uw telefoon zetten. Je kunt er alles mee doen. Maakt ons niet uit, hoor. En als u de lijst bij de hand hebt, dan ziet u dat we zo dadelijk op 55 gaan krijgen. Guus Meeuwis en Vagant, Het is een nacht. Plaatje wat voor mij onlosmakelijk verbonden staat met de Tour de France in 1995. Want het was Radio Tour de France die plaat oppikte van die onbekende zanger toen destijds uit Tilburg. Was een student, had met zijn bandje, een studentenbandje dus, een liedje gemaakt. Dat ging over een nacht met zijn vriendin in Brugge. Ja, dat was zomaar een nacht. Maar die nacht werd wel een hele grote hit in Nederland en in België. Guus Meeuwis zo dadelijk op 55 met zijn eerste hele grote hit. Op nummer 56 zo dadelijk, Frans Duits. Ja, dat was er ook eentje hoor, in 2008. Jij denkt maar dat je alles mag van mij. Ah, Zuid-Amerikaanse muziek komt er dan weer aan op nummer 57. Elvis Crespo en Suavemente. Oh, dat is van die schuddebillen muziek, zeg ik dan altijd maar. Op nummer 58, 2 mannen uit Geertruidenberg, de gebroeders Co. Ik heb een toeter op mijn waterscooter. U toetert hem zo dadelijk op nummer 58 voorbij zien komen. Hoort u hem voorbij zien komen, ja. U hoort de toeter vanzelf komen. Maar dat gaat gebeuren na de volgende plaat. Nummer 59 is dit in de lijst. We gaan een Mexicaans feestje bouwen. En dat gaan we doen met de Duitse zanger Rex Gildo. Hij deed dat in 1973. De plaat die vinden we terug op nummer 59 in de zomerlijst. Dit is Fiesta Mexicana. Hey!

Nummer 55 stond hij dit jaar in onze zomerlijst. Dat was natuurlijk Guus Meeuwis en Vagant met Het is een nacht, oftewel als subtitel Levensecht. Ja, zo dadelijk dan gaan we nog meer leuke en zonnige muziek krijgen. Dat is meestal natuurlijk met een zomerlijst. En alle muziek is natuurlijk wel leuk en zonnig. Althans, dat is dan wel de vereiste. Maar wat zijn eigenlijk de eisen om in deze hitparade terecht te komen? Die vraag die krijgen we wel eens gesteld. Nou, dat is heel simpel. Het moet een hit zijn in de maanden juni, juli en augustus. In de zomermaanden. En daarvoor hanteren we dan ook nog, als we het terug willen zoeken, de Nederlandse top 40 en natuurlijk ook de Belgische hitparade, de Ultra Top 50, om de gegevens terug te zoeken of daadwerkelijk de platen in de tijd in de zomer ook een hit waren. Dat zijn in ieder geval de vereisten. Nou, en een van die platen die daar bijvoorbeeld ook aan voldaan heeft, dat is de plaat uit 1971 van Michel Delpech. Dat is Pour un flirt avec toi. Dan hebben we natuurlijk ook nog zo dadelijk op... Moet ik even mijn lijstje er weer bij pakken. Wat is schiet hier even van mijn scherm af. Nummer 51, André van Duin, Als de zon schijnt. Nummer 52, uit Volendam, Canyon en Als ik maar bij jou ben. Nummer 53 is zo dadelijk voor F.R. David en Words. Maar nu eerst op nummer 54, de altijd sympathieke zanger uit Nuenen, Django Wagner, samen met het Rosenberg Trio. Ik zou zeggen, zing even gezellig mee uit volle borst. Dat mag natuurlijk wel met deze hitparade. Want hier zijn ze met Kali.

Ja, zo'n liedje dat echt in je hoofd blijft zitten, hè? La la la la, helemaal meezingen. Ja, Michel Delpech, Boer en Flirt. Plaatje staat op nummer 50 in onze zomerlijst in de editie 2026. En wilt u misschien reageren op de zomerlijst? Dat mag natuurlijk altijd. Dat kunt u onder andere doen via onze Facebookpagina van Radio Bahena. Laat maar gerust een keer een reactie achter. En natuurlijk kunt u ook ons altijd mailen via info@radiobahena.be. Dat is altijd leuk als we reacties mogen ontvangen. Goed, wat hebben we nog meer? We gaan zo dadelijk nog meer Franstalige muziek krijgen, zie ik. Oh, dat is wel een van... Ja, normaal is er een ongeschreven wet dat een DJ eigenlijk zijn mening niet mag geven over een plaat. Maar ik vind dat toch wel een van de mooiste Franstalige platen aller tijden. Heeft ook een beetje te maken met wat nostalgische gevoelens met de Tour de France natuurlijk. Want ja, voor mijn gevoel is deze plaat daar onlosmakelijk mee verbonden met de Tour in de jaren 70. Plaatje komt ook uit 1972 en is van Michel Fugain... En Une Belle Histoire. Dan op nummer 48. En dat is leuk. Dat is een plaatje. Een zomerhit van dit jaar. Die we er al in terug gaan vinden. Want de laatste 2-3 weken... krijgt deze plaat ontzettend veel aandacht en schiet nu echt als een raket omhoog. Rutger van Barneveld, we komen hem zo dadelijk tegen als een van de hoogste nieuwe binnenkomers. Ik kan je zeggen, er komen er nog een aantal heel hoog binnen zo dadelijk. Maar hij staat in ieder geval op 48 met zijn zwoele zomernachten. Maar nu eerst gaan we naar Italië. We gaan naar het strand en dat gaan we doen met de heren van Righiera. Dit is Vamos a la Playa.

0: Ja, dit is echt zo'n plaatje voor een lekkere, zwoele, warme zomeravond. Om even het liedje, de muziek, gewoon even wat lekker harder te zetten. Er even helemaal bij weg te zwijmelen en even er heerlijk van te genieten. Persoonlijk, en een DJ mag eigenlijk zijn mening nooit geven over plaatjes. Dat is een beetje een ongeschreven wet. Maar toch ga ik het doen. Michel Fugain, ik vind het een van de mooiste Franstalige platen aller tijden. Heeft ook wel een beetje te maken met de nostalgie van de Tour de France. Die ik dan toch ook weer wel volg al sinds de jaren 70. Ja, en dit plaatje staat ook, ja, net zoals vele andere Franstalige platen, er onlosmakelijk mee verbonden. Michel Fugain met Une Belle Histoire. We vonden hem terug op nummer 47 in de zomerlijst van Radio Bahena. Nou, we hebben nog één plaatje te gaan in dit uur. En dan gaan we richting de klok van 3 uur. Gaan we even tijdens het nieuws even weer wat verfrissends pakken. En dan zijn we er aan de andere kant van 3 uur weer fris en fruitig terug. En we hebben dit uur dus nog één plaatje te gaan. Wordt nummer 46 in de lijst. Lou Bega. Hier is hij met Mambo No. 5. Ik zou zeggen, tot zo dadelijk na 3 uur.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: 7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een grote brand in een woontoren op de Antwerpse linkeroever zijn zeker 6 doden gevallen, meldt de politie. Eerder was er nog sprake van 5 doden. De brand ontstond op de 8e verdieping van het 10 verdiepingen tellende gebouw. Het complex met ruim 200 bewoners is geëvacueerd. Volgens de brandweer kan het nog zeker enkele uren duren voordat het vuur kan worden bedwongen. Het kabinet stelt 193 miljoen euro beschikbaar voor een noodfonds dat 500.000 huishoudens moet helpen vanwege de hogere energiekosten. Vooral lage inkomens komen in aanmerking. Het fonds blijft minimaal 4 maanden open en sluit niet bij een tekort aan budget. Volgens het ministerie is het geld voldoende voor alle aanvragen. Het 15-jarige meisje uit Meerstad, dat wordt verdacht van de moord op haar ouders, blijft 90 dagen langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het meisje werd de afgelopen maand aangehouden nadat haar ouders dood werden gevonden in hun woning. Over het motief is nog niets bekendgemaakt. Zittingen van de rechtbank zijn besloten omdat de verdachte minderjarig is. Kazachstan houdt op 23 augustus vervroegde parlementsverkiezingen. President Tokayev schreef de verkiezingen uit nadat vandaag een nieuwe grondwet van kracht is geworden. Daarin wordt het tweekamerstelsel door 1 parlement vervangen en wordt ook de functie van vicepresident ingevoerd. De hervormingen maken deel uit van een bredere politieke koerswijziging in Kazachstan. Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden. En tot zover het nieuws.
2: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joyny in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
3: Wilt u Radio Bahena ook sponsoren? Kijk voor de mogelijkheden op onze site radiobahena.be.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
5: Tot vanavond 6 uur is dit De Zomerlijst op Radio Bahena.

Daarnet hoorde u het nieuws en de reclame van 3 uur. Nu weer tijd voor het vervolg van de zomerlijst hier op Radio Bahena. En we trapten dit uur af met Rocco Granata. Dat waren zijn zomersproetjes. Die mogen natuurlijk dit jaar ook weer niet in de lijst ontbreken. Welkom in het 8e uur van de zomerlijst hier op Radio Bahena. De 150 grootste zomerhits die hebben we op een rijtje gezet. En een lijstje dat u ook kunt terugvinden op onze website. Ga daarvoor naar radiobahena.be en klikt u op het kopje De Zomerlijst. Kunt u de hele hitparade helemaal volgen. Dan kunt u bijvoorbeeld zien dat we zo dadelijk gaan krijgen op nummer 41. De Gypsy Kings, Spaanstalige klanken, Bamboleo. Een groep die dan weer afkomstig is uit België vinden we terug op nummer 42. De Two Man Sounds, oh dat is altijd leuk. De Disco Samba. Op 43, Ferry de Lits. Ja, iets waar het wel heel goed weer voor is, dat is een cerveza. Hij zingt erover in Viva Cerveza. Maar nu eerst gaan we terug naar de beginjaren van Radio Bahena. Ja, en de talloze piratenzenders die we ook toen in Baarle hadden, die draaiden deze plaat hoor toen al veelvuldig. En niet alleen in de zomer, maar gewoon dat ging het hele jaar door. Want op 44 vinden we ze terug, de Teddy Boys. En inderdaad, ik zing als de zon schijnt. MUZIEK

0: is de Bahena Agenda.
1: In Alphen vindt op zondag 5 juli Alphen aan de Markt weer plaats. Dit evenement is een dorpsfeest tijdens de jaarmarkt, waarbij het Willibrordplein en omgeving in Alphen omgetoverd wordt tot een feest voor jong en oud. Vanaf 11 uur zijn er optredens van de WC Experience Tribute Band Bakkes Oekne Kai, het Fioretti Koor, Exploding Bokworst, de Borrelnoten en Boa Sorte. 's Avonds zijn er optredens voorzien tot 9 uur van Renegade, Tommy C en DJ Sjoerd. Uiteraard is ook aan de inwendige mens gedacht met een hapje en een drankje. Voor de kinderen is er een speelhoek met vele leuke spellen en een springkussen. Alphen aan de Markt op zondag 5 juli vindt plaats van 10 tot 9 uur op en rond het Willibrordplein in Alphen.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be. Eén radio, maar wel met twee nationaliteiten. Uniek in de wereld. Dit is Radio Bahena.

26 jaar geleden kwam er in één keer zo'n manneke net voor de zomer een plaatje bezingen. Dat heette Que Si Que No. Die jongen die had ook de Spaanse taal heel goed onder de knie. Dat kwam mede ook door zijn afkomst. Jody Bernal, dat was de zanger natuurlijk van dit liedje op nummer 40. Que Si Que No. En dat blijft natuurlijk een lekker zomers plaatje. Goed, de hitparade, de zomershitparade van Radio Bahena. U kunt er de hele dag nog naar luisteren tot aan 6 uur. Tegen de klok van 6 uur hoort u de nummer 1. En wilt u misschien reageren, dan kan dat bijvoorbeeld via onze Facebookpagina. Die vindt u op de Facebook natuurlijk onder de naam Radio Bahena. En u kunt een mailtje sturen eventueel naar info@radiobahena.be. Altijd leuk als we wat reacties mogen krijgen. Goed, we gaan zo dadelijk beluisteren op nummer 37. Linda de Souza, Une fille de tout le pays. Wes komt er zo dadelijk aan op 38 met Alane. Maar nu eerst muziek uit Volendam. BZN, we nemen ons mee naar de summertime.

Een plaats waar het volgens mij nooit slecht weer is, dat is namelijk de Copacabana in Brazilië. Barry Manilow die maakte er in 1978 tijdens de zomer een plaatje over en dat werd een hele grote hit. En heden ten dagen wordt die plaat natuurlijk ook nog veelvuldig uit de kast gehaald. Nummer 36 was dat in de lijst, in de zomerlijst van Radio Bahena. Waar we zo dadelijk op nummer 32 een plaatje van Marco Schuitmaker gaan krijgen. Origineel was dit niet van Marco. Nee. Het was origineel van The Flippers. En dan heet het Zomernacht in Griekenland. Ja, als je dat naar het Nederlands vertaalt, dan wordt dat al heel snel Zomernacht in Griekenland. Daarvoor op nummer 33, de George Baker Selection, Santa Lucia by Night. James Lloyd en Keep on Smiling vinden we zo dadelijk op 34. Jannes, die komt er nu aan. Ja, we hadden daar straks Jannes ook al een keer met Eleonora. Maar nu wordt het tijd om met Jannes de zon te laten schijnen. Hier is hij met die hit uit 2007, Laat de zon.

nummer 32 in de lijst, dat was Marco Schuitmaker. Een plaatje wat een behoorlijke sprong maakt ten opzichte van vorig jaar. Toen stond hij op nummer 68. Nu dit jaar dus op 32 met Zomernacht in Griekenland. We hebben in dit achtste uur nog één plaatje te gaan. Dat wordt zo dadelijk het nummer 31 geluid. En dan zo dadelijk na de klok van 4 uur. Dan gaan we verder met het vervolg van de zomerlijst hier op Radio Bahena. Dit uur gaan we besluiten met Mart Hoogkamer. We gaan zwemmen in de Bacardi Lemon. En dat doen we inderdaad op nummer 31.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 4 uur. Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Shorttrekker Sven Roes, die sinds zaterdag vermist was, verblijft in het buitenland. Dat meldt schaatsbond KNSB samen met de politie en zijn familie. Zijn auto werd eerder gevonden bij Schiphol, waarna onderzoek wees op een vertrek uit Nederland. Volgens de familie heeft hij inmiddels een teken van leven gegeven. Verdere details zijn niet bekendgemaakt. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam kampt met een grote ICT-storing vandaag en heeft daardoor het merendeel van de afspraken afgezegd. Dat meldt ANP. Ook de spoedeisende hulp is gesloten. Kankerbehandelingen en nierdialyses gaan wel door. Volgens het ziekenhuis is de patiëntveiligheid niet in gevaar en krijgen opgenomen patiënten gewoon zorg. Het kabinet stelt 193 miljoen euro beschikbaar voor een noodfonds dat 500.000 huishoudens moet helpen vanwege de hogere energiekosten. Vooral lage inkomens komen in aanmerking. Het fonds blijft minimaal 4 maanden open en sluit niet bij een tekort aan budget. Volgens het ministerie is het geld voldoende voor alle aanvragen. En bij de grote brand in een woontoren in Antwerpen zijn zeker 6 doden gevallen, meldt de politie. Eerder was nog sprake van 5 doden. De brand ontstond op de 8e verdieping van het 10 verdiepingen tellende gebouw. Het complex met ruim 200 bewoners is geëvacueerd. Een technische storing op de begane grond zou volgens de brandweer de oorzaak zijn van de brand, die inmiddels bijna onder controle is. Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden. En tot zover het nieuws.
2: Tot vanavond 6 uur is dit De Zomerlijst op Radio Bahena.

Nummer 30 in de zomerlijst. De hitparade van Radio Bahena. De 150 grootste zomerhits. Die was dit jaar voor de classics uit Limburg afkomstig. Dat waren ze met The Yellow Sun of Ecuador. Ja, wat vliegt de tijd alweer, hè? Het is alweer 4 uur geweest. En ja, zo'n dag die gaat natuurlijk heel snel. We hebben natuurlijk in deze hitparade 10 uur te gaan. En dit wordt uur nummer 9. Met allemaal van die lekkere zomerse plaatjes die we samenstelden in de zomerlijst. En die lijst die kunt u nakijken op onze website radiobahena.be. Klikt u op het kopje zomerlijst en dan vervolgens op editie 2026. Dan kunt u zien dat we zo dadelijk bijvoorbeeld nog gaan krijgen op nummer 25. Bluff en Gijke Aarlaert met hun zomerhit uit 2017 alweer. Zoute Landen. De dames van Maywood die nemen ons zo dadelijk op nummer 26 mee naar Rio. De dames van K3, de Originals, die maken een flinke sprong. Stonden vorig jaar nog genoteerd op 120, dit jaar op 27. En dat heeft alles natuurlijk te maken met die vele concerten die ze hadden in Antwerpen en Rotterdam. Het wordt tijd dat ze alle papa's en mama's uit die tijd zo dadelijk even mee gaan zingen. Hè? Ja, met Heya Mama. Op nummer 28 zo dadelijk, één van de hoogste nieuwe binnenkomers. Nog niet de hoogste, die komen we later nog tegen. Maar één van de grotere zomerhits van dit jaar. Het plaatje is al een hele tijd uit, want ik had hem hier al 2 weken na carnaval al in mijn bezit. Maar één van de criteria is natuurlijk ook wel dat een plaat een hit moet zijn in juni, juli en augustus. En in die maanden, als het dan een hit geweest is, dan wordt die opgenomen in de zomerlijst van Radio Bahena. Nou, dat is deze plaat zeker. Justin de Wild, cheerio! En omdat het de grootste zomerhit gaat worden, we wachten het af tot na de zomer. Want het wordt een hele grote strijd met Rutger van Barneveld, hoor, want die schiet als een raket omhoog. Justin die komt er zo dadelijk aan. Nu eerst gaan we naar Duitsland met Die Flippers. Ook zo'n lekkere klassieker die nog altijd getiteld is. Die Rote Zonne van Barbados.

De man kwam in de tijd uit Italië en zong toch in het Engels. En toch heette dit in de tijd als muziekstroming Italo Disco. Ja, het is maar dat u het weet. Nummer 24 in de lijst op, in deze zomerse hitparade van Bahena. De zomerlijst was voor Ryan Paris en Dolce Vita. Ja, welkom bij die zomerlijst. Als u nu pas net afstemt, dan hebt u al heel veel moois gemist. Ik kan u geruststellen, er komen ook nog heel veel mooie platen aan. En wilt u de lijst nakijken, ga dan naar onze website radiobahena.be. Klik op de kop zomerlijst en dan vindt u daar de hitparade van dit jaar. De zomerlijst kunt u hem ook nog helemaal meevolgen wat u nog gaat krijgen of wat u misschien al gemist hebt. Want bijvoorbeeld, zo dadelijk gaan we krijgen op nummer 20, Imca Marina met Eviva España. De zwoele zomer van Dana Winner komt eraan zo dadelijk op 21. Die hele mooie plaat uit 1967 van Procol Harum. A Wider Shade of Pale. Even lekker rustig onderuit met die hele mooie plaat. Dat doen we op 22. Maar nu eerst op nummer 23. Ja, uit de jaren 70. Precies, ze zijn uit 1977. Toen bezongen ze hem al. De Makkers. Want hier zijn ze met De Zomerzon. MUZIEK

Ook het origineel hebben we al in de afgelopen uren kunnen beluisteren van de Vlaamse zangeres Samantha. Dit was de Nederlandse uitvoering inderdaad. Imca Marina en Eviva España. Een plaatje dat we terugvonden op nummer 20 in de zomerlijst van Radio Bahena. Zo dadelijk, dan krijgen we op nummer 16 Robert Hemert. Zoet, zout, zuur. Ja, en als subtitel, ze smaakte naar de zomer. Nummer 17 is dit jaar voor Rocco Granata en Marina. Nummer 18 zo dadelijk voor Mart Hoogkamer. In Spanje, de oude hit van Bassie en Adriaan is dat. Ja, daar kunnen we niet omheen. Maar nu eerst op nummer 19, daar is hij ook nog een keertje te bewonderen en te beluisteren. Hier is Julio Iglesias en Quiere Me Mucho.

Zoet, zout, zuur. Ze smaakte naar de zomer. En dit smaakt natuurlijk ook wel naar meer, hoor. Deze plaat van Robert van Hemert, die we terugvonden in de lijst op nummer 16. En dan de laatste in dit uur. Dat wordt een plaatje uit 1989, om precies te zijn, van Kaoma. Ook weer zo'n dansje dat daarbij zat. Ik zeg altijd maar van die schuddebillen muziek. De Lambada, dat wordt de laatste van dit uur. En dan zijn we na 5 uur terug voor de laatste 14 platen uit de zomerlijst van 2026. Nu eerst is hier dus, zoals ik al zei, de Lambada.

0: 6.7 Bahena met nu het nieuws.
1: Het is 5 uur. Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In de Griekse stad Thessaloniki zijn bij 3 aanslagen op appartementen van leden van de centrumrechtse regeringspartij Nieuwe Democratie 5 mensen gewond geraakt. De aanvallen werden uitgevoerd met geïmproviseerde explosieven. Premier Mitsotakis spreekt van terroristische aanslagen. Onder de gewonden is de moeder van een politica die levensgevaarlijk gewond is. De nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, Kevin Warsh, heeft tijdens een bijeenkomst van de Europese Centrale Bank gezegd dat de Federal Reserve onafhankelijk blijft bij het nemen van rentebesluiten. Zijn eerste optreden op het internationale podium werd nauwlettend gevolgd door beleggers die uitkijken naar signalen over het toekomstige rentebeleid en in hoeverre Trump daar invloed op heeft. Shorttracker Sven Roes, die sinds zaterdag vermist was, verblijft in het buitenland. Dat meldt schaatsbond KNSB samen met de politie en zijn familie. Zijn auto werd eerder gevonden bij Schiphol, waarna onderzoek wees op een vertrek uit Nederland. Volgens de familie heeft hij inmiddels een teken van leven gegeven. Verdere details zijn niet bekendgemaakt. Het kabinet stelt 193 miljoen euro beschikbaar voor een noodfonds dat 500.000 huishoudens moet helpen vanwege de hogere energiekosten. Vooral lage inkomens komen in aanmerking. Het fonds blijft minimaal 4 maanden open en sluit niet bij een tekort aan budget. Volgens het ministerie is het geld voldoende voor alle aanvragen. En dan het weer. Helder en zonnig. Vannacht ontstaan vanuit het westen wolkenvelden en morgen kan er dan wat regen vallen. Er waait dan een zwakke aan zee matige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur vannacht is 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joinee in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
3: De reclame van uw bedrijf.
4: Ook op Radio Bahena. Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
5: Tot vanavond 6 uur is dit de Zomerlijst op Radio Bahena.

Het laatste uur van de zomerlijst 2026 is ingegaan. De laatste 14 platen, die gaan we in dit uur draaien. We zijn op weg naar de nummer 1 uit die hitparade op deze woensdag 1 juli 2026. Ja, en waarom zenden we deze lijst uit op 1 juli? Dat doen we, dat proberen we in ieder geval elk jaar te doen. Gewoon heel simpel, dan begint in België namelijk de schoolvakantie. Dit is de eerste officiële dag van de Belgische vakantie, dus hebben wij gekozen voor 1 juli om jaarlijks die lijst uit te zenden. De zomerlijst kunt u ook nog terugvinden op onze website radiobahena.be. Kunt u meekijken wat de top 14 is van deze lijst. En dan kunt u ook nog terugkijken wat u allemaal gemist hebt of welke plaatjes dat we allemaal al gedraaid hebben in de afgelopen uren. Nou, we begonnen in ieder geval het laatste uur met het nummer 14 geluid. En die plaat die maakt ook een flinke sprong. Wiltura stond vorig jaar op nummer 52. En dit jaar vinden we hem terug op nummer 14 met het prachtige Hemelsblauw. Ja, de hits die worden steeds groter. De getalletjes steeds kleiner en kleiner. En zien we op de hitparade dat we, of beter gezegd op onze lijst, dat we zo dadelijk ook nog gaan krijgen... Rob de Nijs, inderdaad, het werd zomer op nummer 10. Op nummer 11 vinden we zo dadelijk terug Pussycat en de Mississippi. De man uit Middelburg, Danny Vera, staat dit jaar op 12 met Rollercoaster. En op nummer 13, die gaan we nu draaien. Daar staat een samenwerking tussen Kafke en Frans Bauer. Samen met hen gaan we op nummer 13 van Brabant naar Bordeaux.

Ook in Nederland is deze Duitse zangeres razend populair. De concerten in Nederland zijn allemaal uitverkocht. En er zijn ook veel Nederlandse fans die iedere keer weer afreizen naar Duitsland om daar die prachtige stadionconcerten bij te wonen. Ze staat in ieder geval genoteerd in de zomerlijst van Radio Bahena op nummer 9. Atemloos door die nacht. Dat was natuurlijk het stemgeluid van niemand minder dan Helene Fischer. Goed, zo dadelijk op nummer 6. De dames en de meneer van Boney M. We hebben ze al vaker een keer gehoord tijdens deze zomerlijst. Ze staan nu op nummer 6 met The Rivers of Babylon. Want het is zomer. De plaat van André van Duin vinden we terug op nummer 7. Maar nu eerst op nummer 8. De man uit het Oost-Brabantse. Hier is René Schuurmans. Eén ding is zeker. Laat de zon in je hart.

0: Radio Bahena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Helder en zonnig. Vannacht ontstaan vanuit het westen wolkenvelden. En morgen kan er dan wat regen vallen. Waait dan een zwakke aan zee matige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur vannacht is 12 tot 17 graden.
2: Een weerbericht.
4: Tot vanavond 6 uur is dit De Zomerlijst op Radio Bahena.

Ten opzichte van de zomerlijst van vorig jaar stijgt deze plaat 1 plaatsje. Vorig jaar op 6, dit jaar op nummer 5. Yves Berendsen met de zomerhit van 2024. Die heet nog altijd Terug in de Tijd. Ja, het wordt nu echt wel heel spannend. We hebben nog 4 platen te gaan. En wat wordt de nummer 1 hit in onze zomerlijst? Ik kan u vertellen dat we een nieuwe nummer 1 hit zo dadelijk gaan krijgen. Want de nummer 1 hit van vorig jaar, die vinden we zo dadelijk terug op nummer 2. Marco Schuitmaker en de Engelbewaarder. Nummer 3, die bleef nummer 3 ten opzichte van vorig jaar. André Hazes en Zomer. En nummer 4, die stond vorig jaar nog genoteerd op nummer 2. En daar gaan we nu naar luisteren. De George het wordt voor mij ook tijd om ermee te stoppen. Ik zeg de George Baker Selection en het altijd zonnige Paloma

Nummer 2 dit jaar in de zomerlijst. Stond vorig jaar dus nog op nummer 1. Zakt dus één plaatje. Deze plaat van Marco Schuitmaker en de Engelbewaarder. Ik ga u nog een kort overzichtje geven van de platen die we in het laatste uur hebben gedraaid. Dat was de top 14 van de hitparade. 14 was voor Wiltura en Hemelsblauw. 13 Kafke en Frans Bauer van Brabant naar Bordeaux. Op 12 Danny Vera met Rollercoaster. En 11 was voor Pussycat en Mississippi. Het werd zomer van Rob de Nijs op nummer 10. En Helene Fischer, samen met haar gingen we ademloos door die nacht. Laat de zon in je hart van René Schuurmans vonden we terug op nummer 8. En nummer 7 André van Duin, want het is zomer. Boney M, The Rivers of Babylon op 6. En terug in de tijd gingen we op nummer 5 met Yves Berendsen. Paloma Blanca van de George Baker Selection hoorden we daarnet op nummer 4. Nummer 3 was voor André Hazes en Zomer. En daarnet gedraaid de nummer 2. Marco Schuitmaker met De Engelbewaarder. Nou, houdt in dat we nog één plaatje te gaan hebben. En ik kan u vertellen, de lijst laten we natuurlijk staan op onze website. U kunt hem nog ten alle tijde terugkijken en downloaden. Voor nu zit de zomerlijst er voor dit jaar in ieder geval op. Hebben we nog één plaatje te gaan. En die komt echt, je gelooft het of je gelooft het niet. Maar die komt gewoon binnen op nummer 1. De grootste zomerhit van vorig jaar was natuurlijk de plaat Baila de Gasolina van Even Serieus. Nou, wij doen ook Even Serieus, want hij komt echt binnen op nummer 1. Ik dank u voor het luisteren de afgelopen uren. Nog veel plezier zo dadelijk met Bahena, want qua muziek gaan we gewoon door. De zomerlijst, die stopt nu voor dit moment, maar is er volgend jaar zeker weer terug. We gaan hem dus draaien, die nummer 1 hit. We doen Even Serieus. En dat doen we met Baila de Gasolina van de formatie Even Serieus. Ik wens je nog een hele fijne avond.

0: 6.7 Wahena met nu het nieuws.
1: Het is 6 uur. Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Het gerechtshof in Den Bosch heeft Ahmed I., een 47-jarige man uit Reuver, in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn echtgenote. Dat is fors hoger dan de eerder opgelegde 14 jaar. Volgens het hof handelde de man met voorbedachte raden. Na de moord bracht hij het lichaam naar Duitsland en stak het daar in brand. De Utrechtse visdeurbel is uitgezet na opnieuw een succesvol trekseizoen. Sinds begin maart is er 220.000 keer op de digitale bel gedrukt, waarmee vissen door de Weertsluis werden geholpen. De livestream trok 12 miljoen websitebezoeken en bijna 900.000 unieke kijkers. De meeste bezoekers kwamen uit de Verenigde Staten, gevolgd door Nederland en Duitsland. Op 1 maart volgend jaar gaat de visdeurbel opnieuw live. In de Griekse stad Thessaloniki zijn bij 3 aanslagen op appartementen van leden van de centrumrechtse regeringspartij Nieuwe Democratie 5 mensen gewond geraakt. De aanvallen werden uitgevoerd met geïmproviseerde explosieven. Premier Mitsotakis spreekt van terroristische aanslagen. Onder de gewonden is de moeder van een politica die levensgevaarlijk gewond is. Shorttrekker Sven Roes, die sinds zaterdag vermist was, verblijft in het buitenland. Dat meldt schaatsbond KNSB samen met de politie en zijn familie. Zijn auto werd eerder gevonden bij Schiphol, waarna onderzoek wees op een vertrek uit Nederland. Volgens de familie heeft hij inmiddels een teken van leven gegeven. Verdere details zijn niet bekendgemaakt. En dan het weer. Helder en zonnig. Vannacht ontstaan vanuit het westen wolkenvelden. En morgen kan er dan wat regen vallen. Er waait dan een zwakke aan zee matige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur vannacht is 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Edelflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joinee in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
3: De reclame van uw bedrijf.
4: Ook op Radio Bahena. Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be. Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: is de Bahena Agenda.
1: Op zaterdag 11 juli vindt in Baarle Midsummer op de Grens plaats. Dit zomerfeest op de Grens is een Baarles evenement voor jong en oud. Vanaf 12 uur kunt u genieten van een markt en feestelijke activiteiten in het centrum van Baarle. De combinatie van markt, zomergevoel en de unieke ligging maakt dit evenement net iets even anders dan anders. Er zijn meer dan 100 kramen, vele terrasjes, live muziek en DJ's, 3 feestpleinen en kinderanimatie. Midsummer op de Grens is gratis toegankelijk en voor meer info kijkt u op de Facebookpagina facebook.com/midsummeropdegrens.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedenavond, dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Helder en zonnig. Vannacht ontstaan vanuit het westen wolkenvelden. En morgen kan er dan wat regen vallen. Waait dan een zwakke aan zee matige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur vannacht is 12 tot 17 graden.
1: Een weerbericht.
0: De gouden hits van jaren geleden. Die hoor je hier.
2: Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena met nu het nieuws.
1: Het is 7 uur. Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Door zware overstromingen in Ivoorkust zijn inmiddels bijna 60 mensen om het leven gekomen. Dat heeft de regering bekendgemaakt. Hevige regenval veroorzaakte op meerdere plaatsen overstromingen en grote schade. De autoriteiten waarschuwen dat het regenseizoen nog niet voorbij is en roepen inwoners op alert te blijven. Werknemers van onder meer ASML, DAF en Bosch staken aanstaande vrijdag als het kabinet de plannen voor de sociale zekerheid niet intrekt. Dat meldt vakbond FNV. De actie valt samen met een manifestatie in Eindhoven. De bond verzet zich onder meer tegen de hogere AOW-leeftijd en veranderingen in de WW en de WIA. Het gerechtshof in Den Bosch heeft Ahmed I., een 47-jarige man uit Reuver, in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn echtgenote. Dat is fors hoger dan de eerder opgelegde 14 jaar. Volgens het hof handelde de man met voorbedachte raden. Na de moord bracht hij het lichaam naar Duitsland en stak het daar in brand. In de Griekse stad Thessaloniki zijn bij 3 aanslagen op appartementen van leden van de centrumrechtse regeringspartij Nieuwe Democratie 5 mensen gewond geraakt. De aanvallen werden uitgevoerd met geïmproviseerde explosieven. Premier Mitsotakis spreekt van terroristische aanslagen. Onder de gewonden is de moeder van een politica die levensgevaarlijk gewond is. En dan het weer. Helder en zonnig. Vannacht ontstaan vanuit het westen wolkenvelden en morgen kan er dan wat regen vallen. Er waait dan een zwakke aan zee matige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur vannacht is 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
3: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena. Alleen muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Dit is de Bahena Jukebox.

Word je opgehemeld en zo weer afgekraakt. Soms loopt de hele zwik voor een te gek idee te hoop. Maar na een tijdje ligt ook dat weer op de sloop. Ik maak me niet zo gauw meer druk. Nog maar

Over het stuur gebogen komt ze langs me heen gevlogen. De haren in de wind, een gouden vlag. En hooghartig als van adel deint de perzik boven het zadel. Ze rammelt aan mijn vuur, ze maakt mijn dag. Ja, zo'n lekkere

wat ik nu allang vergeten ben. Ik heb mensen echt gehaat die ik nu nog nauwelijks herken. Toen dacht ik, joh, voordat je aan een hartinfarct bezwijkt, relativeren en maak dat je het bekijkt.

Zo'n lekkere, strakke, blonde meid, ja, die heeft iets. Daar wil mijn hart wel eens ineens van overslaan. Over het stuur gebogen komt ze langs me heen gevlogen.

jaren die vlogen als een zucht aan mij voorbij. Heel wat meisjes die kwamen en gingen, maar voor lange relaties had ik nooit de tijd. Ik stond steeds

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: In Alphen vindt op zondag 5 juli Alphen aan de Markt weer plaats. Dit evenement is een dorpsfeest tijdens de jaarmarkt, waarbij het Willibrordplein en omgeving in Alphen omgetoverd wordt tot een feest voor jong en oud. Vanaf 11 uur zijn er optredens van de Weezy Experience Tribute Band Bakkes Oekne Kaai, het Fioretti Koor, Exploding Bokworst, de Borrelnoten en Boa Sorten. 's Avonds zijn er optredens voorzien tot 9 uur van Renegade, Tommy C en DJ Sjoerd. Uiteraard is ook aan de inwendige mens gedacht met een hapje en een drankje. Voor de kinderen is er een speelhoek met vele leuke spellen en een springkussen. Alphen aan de Markt op zondag 5 juli vindt plaats van 10 tot 9 uur op en rond het Willibrordplein in Alphen.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedenavond, dit is Radio Bahena.

zullen wij ooit begrijpen, lieve meisje, wat de mensen elkaar aandoen. En dat er ook nog veel kinderen zijn die vandaag niet te eten hebben. Maar ik hoop, als ik er niet meer ben, dat dan alles veel beter zal gaan.

0: Dan is het zondag.
1: Radio Baena.
2: Weerbericht.
3: Weerbericht.
2: Helder en zonnig. Vannacht ontstaan vanuit het westen wolkenvelden. En morgen kan er dan wat regen vallen. Waait dan een zwakke aan zee matige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur vannacht is 12 tot 17 graden.
3: Een weerbericht.
1: Alleen muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Dit is de Baena Jukebox.

0: 7, Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 8 uur. Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Bij anti-immigratieprotesten in Zuid-Afrika zijn ongeveer 900 mensen aangehouden. Volgens de politie verliepen de meeste demonstraties vreedzaam, maar op meerdere plaatsen waren plunderingen en geweld. In Johannesburg werd één persoon doodgeschoten door de politie tijdens ongeregeldheden. De betogers eisen dat illegaal verblijvende buitenlanders het land verlaten. Sony stopt vanaf 2028 met de productie van fysieke PlayStation games. Nieuwe spellen zijn dan alleen nog digitaal verkrijgbaar via de PlayStation Store of als downloadcode. Volgens het bedrijf kiezen steeds meer gamers voor digitale games. Eerder gekochte spellen blijven beschikbaar, maar nieuwe fysieke uitgaven verdwijnen dus vanaf 2028. Door zware overstromingen in Ivoorkust zijn inmiddels bijna 60 mensen om het leven gekomen. Dat heeft de regering bekendgemaakt. Hevige regenval veroorzaakte op meerdere plaatsen overstromingen en grote schade. De autoriteiten waarschuwen dat het regenseizoen nog niet voorbij is en roepen inwoners op alert te blijven. Het gerechtshof in Den Bosch heeft Ahmed I., een 47-jarige man uit Reuver, in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn echtgenote. Dat is fors hoger dan de eerder opgelegde 14 jaar. Volgens het hof handelde de man met voorbedachte raden. Na de moord bracht hij het lichaam naar Duitsland en stak het daar in brand. En dan het weer. Helder en zonnig. Vannacht ontstaan vanuit het westen wolkenvelden en morgen kan er dan wat regen vallen. Waait dan een zwakke aan zee matige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur vannacht is 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek.

0: Kiss me.
1: Zet de airco aan.
2: Oh. Radio Bahena maakt de zomer heter en beter.
1: Heter en beter.
3: Mmm, lekker.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Van vrijdag 3 juli tot en met dinsdag 7 juli is het kermis in Zondereinde. Dit is een authentieke en sfeervolle dorpskermis. Tijdens Zondereinde kermis staat dit karakteristieke dorp helemaal in het teken van ontmoeting en plezier. Het is een heerlijk, kleinschalig evenement waar traditie en de bekende gastvrijheid van de grensstreek samenkomen. Met leuke attracties voor de kinderen, volksspelen en gezellige kramen met kermislekkernijen is het de ideale bestemming. De kermis is dagelijks geopend van 3 uur tot 11:30 en vindt plaats midden in het dorpscentrum van Zondereinde.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be.
2: De leukste radio wenst jou een prettige avond.
0: Dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Helder en zonnig. Vannacht ontstaan vanuit het westen wolkenvelden. En morgen kan er dan wat regen vallen. Waait dan een zwakke aan zee matige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur vannacht is 12 tot 17 graden.
1: Weerbericht.
4: Je voelt je thuis. Je luistert Baena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 9 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Jaap van Dissel verdedigt zijn standpunt tegen een mondkapjesplicht tijdens de coronapandemie. De toenmalige OMT-voorzitter stelde dat onderzoeken aantonen dat mondkapjes weinig besmettingen voorkomen. Hij betoogde dat brononderzoek en anderhalve meter afstand veel effectiever waren geweest. Videoland koopt de Nederlandse tak van Viaplay voor 142 miljoen euro. De streamingdienst verwerft ermee de uitzendrechten van onder meer Formule 1, Premier League voetbal en PDC Darts. De overname moet nog door de toezichthouders worden goedgekeurd en wordt naar verwachting in de komende maanden afgerond. D66-Kamerlid Pot waarschuwde dat de stikstofmaatregelen als een fragiel geheel functioneren. Landbouwminister Van Essen benadrukt dat het pakket alleen als geheel werkt en aanpassingen moeilijk zijn. Pot gaf aan dat zij net als premier Jette steun van minstens 100 zetels in de Tweede Kamer wil voor draagvlak. En in China is een wet ingegaan die etnische eenheid moet bevorderen. Critici stellen dat de wet rechten van minderheidsgroepen ontneemt en hen reduceert tot lokale cultuur. De wet komt er terwijl staatsmedium tv-programma's etnische minderheden uitsluitend in traditionele klederdrachten en volksdansen toont. En dan het weer. Vanavond wordt het helder, waarbij stapelwolken in het binnenland langzaam oplossen. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt er een klein buitje en het wordt zo'n 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Zaterdag 4 juli vindt in Ulekoten de eerste editie plaats van KUR'em. Dit is een gloednieuw zomerfeest. Van 7 uur tot 1 uur geniet je van live muziek van 100% katoen, koude drankjes en warme vibes. Meer info vindt u op de website ulievents.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedenavond, dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanavond wordt het helder, waarbij stapelwolken in het binnenland langzaam oplossen. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt er een klein buitje en het wordt zo'n 12 tot 17 graden.
1: Weerbericht.
0: Terug in de tijd.
2: Met de leukste muziek.
4: Leukste muziek.
0: Dit is Radio Bahena.
4: Ken je deze nog?

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 10 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedenavond. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Jaap van Dissel verdedigt zijn standpunt tegen een mondkapjesplicht tijdens de coronapandemie. De toenmalige OMT-voorzitter stelde dat onderzoeken aantonen dat mondkapjes weinig besmettingen voorkomen. Hij betoogde dat brononderzoek en 1,5 meter afstand veel effectiever waren geweest. Videoland koopt de Nederlandse tak van Viaplay voor 142 miljoen euro. De streamingdienst verwerft ermee de uitzendrechten van onder meer Formule 1, Premier League voetbal en PDC Darts. De overname moet nog door de toezichthouders worden goedgekeurd en wordt naar verwachting in de komende maanden afgerond. D66-Kamerlid Pot waarschuwde dat de stikstofmaatregelen als een fragiel geheel functioneren. Landbouwminister Van Essen benadrukt dat het pakket alleen als geheel werkt en aanpassingen moeilijk zijn. Pot gaf aan dat zij net als premier Jette steun van minstens 100 zetels in de Tweede Kamer wil voor draagvlak. En dan het weer. Vanavond wordt het helder, waarbij stapelwolken in het binnenland langzaam oplossen. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt er een klein buitje en het wordt zo'n 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanavond wordt het helder, waarbij stapelwolken in het binnenland langzaam oplossen. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt er een klein buitje en het wordt zo'n 12 tot 17 graden.
2: Een weerbericht.
4: Dit is Radio Baena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 11 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van drie leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Aphrodite Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Jaap van Dissel verdedigt zijn standpunt tegen een mondkapjesplicht tijdens de coronapandemie. De toenmalige OMT-voorzitter stelde dat onderzoeken aantonen dat mondkapjes weinig besmettingen voorkomen. Hij betoogde dat brononderzoek en 1,5 meter afstand veel effectiever waren geweest. En dan het weer. Vanavond wordt het helder, waarbij stapelwolken in het binnenland langzaam oplossen. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt er een klein buitje en het wordt zo'n 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
3: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.
4: De meest sfeervolle muziek hoor je hier. Dit is Sterrenwacht. Een uur rustige muziek voor het slapen gaan. Op Radio Bahena.

een trein naar niemands land. Hij is op weg naar het beloofde land. En onderweg hoor je de engelen zingen. Het lijkt een droom, dat hemelse gezang. Als eindstation.

De liefde die ik tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of auto pech, of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek.

Dag heel klein maas, van het leven niks begreep, alleen maar spul dood en sleep. Toen ik nacht zo klein was, dat ik op dit hiernen moest gaan staan om te kijken naar de maan. De witte strepen in de lucht, gekneepte ogen half dicht, elke wolk was een gezicht. En zo is later, hoor nog na, nog even naar bed.

van iedereen voor mij de sterkste alleen. Lang hoort liggen in het gras, gerookt in asfalt en de zwaai, als het pas geregend hij. Gaat het maar met die ding druk, groter weer, maar wat gok deed, echt veel ouder wordt het niet. Zo verslaat de hoornacht, na nog even naar bed. Daar gaan we door.

0: 106.7 Bahena. Nu het nieuws. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, JA21 en groep Markushouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwacht de betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van drie leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Afroditi Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Het weer. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint met zon in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
3: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Ik kan niet zonder jou.
1: De leukste radio wenst jou een prettige nacht.
2: Dit is Radio Bahena.

0: Meer. Zet de airco aan.
1: Oh. Radio Bahena maakt de zomer heter en beter.
0: Heter en beter.
2: Lekker.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 1 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Ja 21 en groep Markeshouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwacht de betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van 3 leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Afroditi Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Het weer. Vandaag trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint met zon in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: 6.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 2:00. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Jaar 21 en groep Markushouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwacht de betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henriques Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van 3 leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Afroditi Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Damen meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Het weer. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint met zon in het oosten en zuidoosten.